waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: House, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 45 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook de piloot van het ongeluk zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. In Uden is iemand met een gestolen auto ingereden op een politieauto. 1 agent raakte daarbij gewond en moest naar het ziekenhuis. Bij Volkel zagen agenten de gestolen auto rijden met een caravan daarachter. De bestuurder negeerde een stopteken, waarna een inzittende de caravan loskoppelde en de auto er op hoge snelheid vandoor ging. In Uden reed de bestuurder met de auto in op de politiewagen. Dan het weer, vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken, het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

0: Bouwhaus. Bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismael de Bruin met het NOS-journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. In Hongarije heeft de partij van premier Magyar een oud-rechter voorgedragen als presidentskandidaat. Het is András Baka, de oud-voorzitter van het Hoge Rechtshof. Hij werd in 2011 ontslagen nadat hij had gezegd dat hervormingen van de toenmalige regering Orbán een bedreiging waren voor de rechtsstaat. En dinsdag stemt het parlement over de voordracht, maar dat lijkt een formaliteit. In de eerste speelronde van de Eredivisie heeft titelverdediger PSV pijnlijk puntenverlies geleden. Thuis tegen Fortuna Sittard werd het 2-2. AZ won met 2-0 van ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Dan het weer vannacht opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

Active alone.

De Showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.

0: Nieuws, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. Verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. De VS heeft nog niet op de eisen gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie British Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 vierkante kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. Ook zitten er mensen in de regio zonder stroom. Bij een helikopterongeluk vlakbij Rio de Janeiro in Brazilië zijn 4 mensen omgekomen. 3 van hen zouden toeristen uit Colombia zijn. Ook die piloot zou het ongeluk niet hebben overleefd. De helikopter stortte neer in een bergachtig gebied met veel bomen. Het toestel vloog daarna in brand. De brandweer kon daar moeilijk bij komen. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar 2e eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en wolken. Het wordt dan 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: zondagmiddag zing je lekker mee in je moerstaal bij Meer Hollands. Met de nieuwste Nederlandse muziek, oudjes van weleer, de Vlaamse klassieker en het Hazesmoment. Meer Hollands met Michel Honklin. Zondagmiddag van 3 tot 4 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud en reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer een half miljoen euro nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio.

0: Bureaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij aanslagen in Colombia is een dode gevallen en zijn mensen gewond geraakt. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Dat was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president Abelardo de Espriella werd beëdigd. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld. In het noorden van het land kwam een politieagent om bij een aanval op een politiebureau. Bij zijn beëdiging zei de nieuwe president dat gewapende groepen moeten luisteren naar de autoriteiten. Anders volgt er een confrontatie met de politie en het leger. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan Amerika voor de heropening van de Straat van Hormuz. Het land wil onder meer dat de VS zijn troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade helemaal vergoedt. Ook wil Iran niet meer worden bedreigd door Amerika. En verder zou de oorlog tegen Iran definitief moeten stoppen, net als andere oorlogen, zoals in Libanon en de Palestijnse gebieden. De belangrijke zeestraat blijft volgens Iran gesloten, zolang Amerika zijn gedrag niet corrigeert. Vanwege een grote natuurbrand geldt in de Canadese provincie Brits Columbia nu de noodtoestand. Het vuur woedt in een gebied van 95 kilometer in de omgeving van het Okanagan-meer. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. De 8e etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering, die daarmee ook de gele trui heeft veroverd. Als ze haar voorsprong in de laatste rit vandaag weet te behouden, grijpt ze haar tweede eindzege in de Tour. Het weer, opklaringen, maar ook bewolking en kans op mist bij 10 tot 18 graden. Overdag veel zon en ook wolken. Het wordt 27 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Ze lag te slapen. Vroeg haar gisterenavond, wacht op mij. Misschien ben ik vanavond vroeger vrij. Ze knikte wel van ja, maar zij kent mij. Oh yeah. Nu sta ik voor je.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. In Canada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege de natuurbranden in de westelijke provincie British Columbia. Duizenden mensen in de buurt van een groot meer zijn geëvacueerd. De brand brak vrijdag uit en verspreidde zich snel. Een gebied van bijna 100 vierkante kilometer zou in brand staan.

0: Meerdere woningen zijn verwoest en een deel van het gebied zit zonder stroom. Iran heeft een aantal nieuwe eisen gesteld aan de VS voor de heropening van de Straat van Hormuz. Zo wil het land onder meer dat Amerika troepen uit de regio terugtrekt, alle sancties tegen Iran opheft en de oorlogsschade volledig vergoedt. Ook zou Israël moeten stoppen met aanvallen op Libanon en de Palestijnse gebieden. De VS heeft nog niet op de Iraanse eisen gereageerd. Bij aanslagen in Colombia is één persoon om het leven gekomen. Ook raakten meerdere mensen gewond. De dode viel in het noorden van het land bij een aanval op een politiebureau. Eén agent kwam om. In het zuidwesten ontplofte een autobom bij een tolstation. Het was vlakbij de plek waar een dag eerder de ultrarechtse president de la Espriella werd beëdigd. En die zei toen dat hij gewapende groepen hard aan zou pakken. Het leger geeft twee groepen van de voormalige guerrillabeweging FARC de schuld van de aanslagen. En landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers maakten in blessuretijd de gelijkmaker. En verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk van Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. Bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn nu door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Saskia van Kampen.
1: Opening van nieuwe Decathlon in Hoofddorp trekt veel bezoekers. En op avontuur tussen metershoog pampasgras in Nieuw-Vennep. De opening van de nieuwe Decathlon in winkelcentrum Vier Meren in Hoofddorp trok woensdag direct veel belangstelling. Nog voor de deuren opengingen stonden honderden bezoekers in de rij. De eerste 100 klanten ontvingen een goodiebag en cadeaukaart. De sportwinkel van 1650 vierkante meter is gevestigd naast de Mediamarkt. Veel bezoekers zijn blij dat zij voor sport- en outdoorartikelen niet langer naar Amsterdam hoeven. Hier hebben we echt op gewacht, klonk het onder de eerste klanten. De opening werd feestelijk opgeluisterd met muziek en een warm welkom door medewerkers. Wie op zoek is naar een leuk uitje voor het hele gezin, kan deze zomer terecht bij het Pampas Doolhof van Boer Ton in Park Landen bij Nieuw-Vennep. Tussen het hoge pampasgras zoeken bezoekers hun weg naar de uitgang. Kinderen kunnen zich uitleven met een speurtocht en buitenspeelgoed. Nieuw dit jaar is de mogelijkheid om vanuit een lichtbedje naar de vliegtuigen te kijken, die recht over het Doolhof vliegen. Het Pampas Doolhof is daarmee niet alleen een speurtocht, maar ook een plek om samen buiten te zijn en te genieten van de omgeving. Wil je ook op avontuur tussen het pampasgras, de speurtocht doen en vliegtuigen spotten? Dan is het Pampas Doolhof zeker een bezoekje waard. En dan nog het weer van rolandsweeronline.nl. Na wat bewolking, flinke periode met zon en het blijft droog. De middagtemperatuur ligt rond de 22 graden en er waait een matige westenwind kracht 3 tot 4. Dit was het Meer Nieuwsoverzicht. Meer nieuws vind je op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meer Radio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meer Radio. Haarlemmermeer.
4: When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

geen bron in de woestijn als je kapot gaat van de dorst. Niet de glimlach op je allerslechtste grap.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS Journaal. In natuurgebied Herperduin bij Os is vanochtend een natuurbrand geweest. Een gebied van 100 bij 150 meter stond in brand. Inmiddels is het vuur onder controle. Er wordt nog wel nageblust. De veiligheidsregio roept mensen op om voorlopig niet naar het natuurgebied in Brabant te komen. Als de VS wil dat de straat van Hormuz weer wordt geopend, dan moet het land onder meer zijn troepen uit de regio terugtrekken. Dat is een van de nieuwe eisen die Iran heeft gesteld. Ook zouden alle Amerikaanse sancties moeten worden opgeheven en moet de oorlog definitief stoppen. Het Witte Huis heeft nog niet gereageerd. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn

0: Twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Het toestel stortte vrijdag neer, maar hulpdiensten die konden pas een dag later de plaats van het ongeluk bereiken om de dood van de twee te bevestigen. Landskampioen PSV heeft gelijk punten verspeeld in de Eredivisie. In eigen huis werden 2-2 tegen Fortuna Sittard. De Limburgers die maakten in blessuretijd de gelijkmaker. Verder won AZ met 2-0 van promovendus ADO Den Haag. Go Ahead Eagles was met 4-1 te sterk voor Willem II. En Telstar zorgde gelijk voor een stunt door uit met 2-1 te winnen van NEC. En bij de vrouwen kwamen Ajax en PSV in actie bij de voorrondes van de Champions League. PSV versloeg het Finse HJK en Ajax won van het Schotse Rangers. Beide Nederlandse ploegen zijn door naar de derde voorronde. Het weer dan nog, lokale mistbank en wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen begint eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm dan vandaag met 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: De Spice Girls op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: En Wannabe, goedemorgen, warm welkom bij Meer Wakker. Op deze zondag 9 augustus 2026. Lekker hè? Het is tenminste lekker weer. Het is wel warm wordt het weer vandaag, maar toch. We zitten weer in de 26e hittegolf van deze zomer. En iedere keer als je denkt van nou ja, nou gaan we eruit. Dan komt er even een periode aan met heel veel regen en kou en wind en narigheid. Een beetje een pre-herfst. Duiken we toch zo weer meteen in een hittegolf. We gaan er weer op af. Vandaag ook weer temperaturen richting de 30 graden. Wat gaan we doen in de show? Nou, vooral veel muziek draaien. Maar dat is het recept voor de zondag. Met muziek van onder andere UB40. Sing Your Own Song komt eraan. En ook Stella Lefty. Basten. Eerst zijn we Perfectly Lonely. Zondagmorgen met John Mayer.

UB40 en Sing Your Own Song op meer radio. En ook hoor je nog Stella Lefty daarvoor nog. Boston, John Mayer, Perfectly Lonely. Een hele goede morgen, meer wakker

0: Bon Jovi en Always op meer radio. Altijd. En daarvoor hoor je nog Sia en Cheap Thrills. Ja, je hoeft helemaal geen geld uit te geven om een leuke tijd te hebben. Tenminste, dat is de moraal van het verhaal van Sia. Ik zit alleen even te denken, ja. Wat dan? Geen idee. Nee. Alles kost geld, toch? Alles. Als je al uitademt, ben je al 3 euro kwijt. Dit is Meer Wakker, onderweg op muziek van Madken en ook George Baker Selection. Paloma Blanca, eventjes wat zomerse hits op de radio. Na het Meer Nieuws overzicht.
1: Iedere dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: for Cotton Faces. Iedere dinsdagavond van 7 tot 9 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud. En reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkerweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk de omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
3: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Trollenkoning Dotan, Namp op meer radio. En daarvoor China Crisis, Wishful Thinking. Tijd voor wat Nederlandstalige klanken. Maar wel met een knipoog hoor. Donnie en Robert van Hemel.

Dit was Jungle. Beetje drum and bass uit begin Zero's. Cochin en Hide You op meer radio. En ook hoorde je daarvoor nog Robert van Hemert, Donnie en Moet Dat Nou. Terug naar de 80's. Een klassiekertje, Eurythmics.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten.

0: internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is, zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Duran Duran, de Reflex op Meer Radio.
1: Wakker worden met een lekker bakkie koffie. Dit is Meer Radio. Dit is Meer Wakker.
0: Jawel, warm welkom. U nummer 2 van Meer Wakker. Zondag, het is 9 augustus alweer. 2026, midden in die zomervakantie. En de hittegolf nummer 3 zit eraan te komen. Of eigenlijk al nummer 6, ik heb het allemaal niet geteld. Ik zit wel al van begin juni in een soort van permanente yo-yo hittegolf. Dan gaan we zo eens af en toe richting de 20 graden. En denk je, ah, gaat het nou eindelijk regenen? Regen, alsjeblieft. Nee, dan gaat het niet regenen. Nee, dan wordt het weer een mooi weer. Er komt weer een week aan met mooi weer. En moeten we dan nog heel erg rauwig om zijn? Ik weet het niet. Ja, nou ja, er zitten er ook wel weer zorgen aan natuurlijk. Hè? Dat je dat wel denkt van klimaatverandering. Zometeen is het grondwater helemaal weg. Ja, zal er wel zijn. Moeten we zout water gaan drinken? Allemaal van dat soort vreselijke horrorscenario's zitten er in mijn hoofd. Maar ja, je kan er toch niet zoveel aan doen. Hè? Nee. Helemaal niet in je eentje. Dan mag genieten, toch? Ja, gaan we maar even lekker het mooie weer consumeren vanmiddag. En wat gaan we doen in de show? Muziek draaien. Tenminste, dat is mijn voornemen. Muziek komt eraan van Three Doors Down, Kryptonite. Heb ik eens terug naar begin Zero's. En ook Shanna Spyro zometeen. Material Lover. Maar eerst heb ik eens terug naar 2019. Wreck-n-Bone Man, Calvin Harris en The Giant.

Grote hit begin Zero's, Three Doors Down en Kryptonite. Op meer radio. Shanna Spyro hoorde je Material Lover, Calvin Harris, Wrecking Ball Man, Giant. En nu eventjes wat mysterieuze Russische samples. BPK en Resurrection.

0: The River, The Boss. Bruce Springsteen op meer radio. En ook hoorde je David Bowie nog. Fame en PPK Resurrection. Ik heb heel lang mijn best gedaan om te ontcijferen wat er nou precies gezegd wordt met Ik heb het nog steeds niet. Waar moet ik er een soort van Google vertaalmachine overheen gooien? Maar ik ben bang dat op het moment dat ik dat doe, dat er ergens een rode vlag omhoog gaat en dat ik permanent in de gaten gehouden word. Dus dat durf ik ook niet. Nee. Je moet maar niet van dat soort Russische dingen proberen te ontcijferen. Dan word je meteen een soort van wat is het? Ik heb geen idee. Ik ben er gewoon bang voor in deze tijd. Dit is meer wakker onderweg. Muziek van Will.i.am, Britney Spears, Shout and Scream. Of liever gezegd, Scream and Shout. En ook Olivia Rodrigo zometeen Drop Dead na het meer nieuwsoverzicht.
1: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song. Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
1: Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
3: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
1: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

2012 was dit. Het was een beetje een soort comeback voor Britney Spears. Maar een hele fijne hit, heel erg catchy. Will I Am. En Britney Spears natuurlijk. Scream and Shout op Meer Radio. Een hele goede morgen. Dit is Meer Wakker. Lenny Kravitz hoor je zo meteen. Are You Gonna Go My Way in Coldplay Trouble. Uit de beginperiode, begin zeros. Het allereerste album dat ze uitbrachten. En eerst Olivia Rodrigo, Drop That. I know.

En Walk Like an Egyptian op meer radio. Tot zover mijn bijdrage aan meer wakker voor deze week. Zometeen meer compleet. En ik meld mij dinsdagavond weer een nieuwe aflevering van Forgotten Faces.

0: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet werken. Ook de Nederlandse economie is daar niet goed op afgestemd, zegt Triodos. En vooral de landbouw merkt dat. Vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Vanwege een grote natuurbrand geldt in het westen van Canada de noodtoestand. In de provincie British Columbia staat een gebied van bijna 100 vierkante kilometer in brand. Duizenden mensen zijn geëvacueerd. Door het vuur zijn huizen verwoest en kwamen inwoners vast te zitten. In de Amerikaanse staat Utah zijn twee helikopterpiloten omgekomen tijdens het bestrijden van een bosbrand. Dat gebeurde vrijdag al, maar de twee zijn nu pas gevonden. In het westen van Amerika woeden meerdere bosbranden. Vanwege de droogte is in delen van Duitsland het zondagse rijverbod voor vrachtwagens opgeschort. Die mogen vandaag gewoon de weg op. Onder meer in Noord-Rijn-Westfalen, dat aan Nederland grenst. Vanwege de lage waterstand van onder meer de Rijn kan er minder vracht via het water worden vervoerd. Daardoor kunnen de vrachtwagens op zondag nu gewoon rijden. En dat zou bijvoorbeeld de bevoorrading van winkels niet in de problemen moeten brengen. En in Amsterdam is gisteravond de World Pride afgesloten. Een internationaal evenement rond de Pride in de hoofdstad. Duizenden mensen liepen mee in de Pride March. Sommige deelnemers liepen met vlaggen van landen waar homoseksualiteit nog altijd strafbaar is. Zoals van Afghanistan en Pakistan. Het evenement werd afgesloten met een concert op het Museumplein. Het weer, lokaal nog een mistbank, wat bewolking. Vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Daarna 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal. Meer compleet wordt

is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Paul en Kim Respectable.
1: Het is zondagochtend.
0: Goedemorgen.
1: Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: 6:10, een hele goede morgen. Dus vandaag is het 9 augustus 2026. Dit is Meer Radio, de streekomroep voor de gemeente Haarlemmermeer. En ook verder buiten, mocht je buiten Haarlemmermeer luisteren, ben je een beetje een zwart luisteraar, maar dat vinden wij niet erg, hoor. Dat mag best wel. Ook weer een kans maken om mee te spelen. Althans, kans maken. Je kunt meespelen met een spelletje Teleding. Wat is dat? Nou, ik zet zo meteen 3 aanwijzingen naar je toe. En dan moet jij raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding. En dan maak je kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen. En een leuke, hele leuke verzamelcd. I Love Hollands, deel 3. Die weggeven we in deze radio. Dus spel ik er mee. Zo meteen de aanwijzing komen zo meteen voorbij. Het laatste lokale nieuws gooi je in deze radio-uitzending voorbij komen. Activiteiten. Wie zijn er jarig vandaag? Kortom, heel veel meer tussen nu en 12 uur hier op Meer Radio. En natuurlijk muziek. Ja, maar het heden, ja, maar nu. En heel lang geleden. Uit Zweden. Voulez-vous. ABBA. Op Meer Radio. Goedemorgen.

0: Terug naar gisteravond, hè? Soapy, Alice Baxter, Murder on the Dance Floor hier op Meer Radio op deze zondagmorgen 9:15. Leuk dat je luistert. Je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit? Wat zou dit nou voor een gebruiksvoorwerp kunnen zijn? Let goed op, hier komen de aanwijzingen.
1: Aanwijzing 1.
0: Het mooiste ben ik met bloemen. Het mooiste ben ik met bloemen.
1: Aanwijzing 1. Aanwijzing 2.
0: Ja, in puzzelboekjes word ik ook wel urn genoemd. In puzzelboekjes word ik ook wel urn genoemd, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Om mij goed te gebruiken moet je mij met water vullen, oké? Okay? Wat is dit? Nog eventjes alle drie op een rij. Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Het mooiste ben ik met bloemen.
1: Okay. Aanwijzing 2.
0: In puzzelboekjes word ik ook genoemd als urn. In puzzelboekjes word ik ook genoemd als urn, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Om mij goed te gebruiken moet je mij met water vullen. Om mij goed te gebruiken moet je mij met water vullen, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Als jij bij zelf denkt, ja, maar dat weet ik, dat weet ik. Nou, stuur me even een e-mail en in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het is. En dan kun je kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen en die cd met allemaal Hollandse hits. Kortom, stuur even een mailtje aan studio@meerradio.nl, studio@meerradio.nl. En dan maak je kans op een uurtje bowlen, 6 personen, ga je gang. Dan ben ik benieuwd of jij de winnaar bent zometeen.

UB40 en Chrissy Hines, Breakfast in Bed, hoor je op meer radio op deze zondagmorgen 10:50. Ik zei het al, je speelt dus lekker mee en maak kans op het uurtje bowlen voor 6 personen. En die cd, mail ons maar even aan studio@meerradio.nl. Oh ja, Jimmy Geduld vandaag. Jimmy Geduld vandaag. Gefeliciteerd, Jimmy. 62 jaar alweer, zo.

0: Hoorde ik iemand meezingen trouwens? Donna Summer. State of Independence hoorde je bij meer radio. De veelbesproken strandbus naar Bloemendaal en Zandvoort is in de eerste 6 weken bijna 10.000 keer gebruikt. Dit reizigersaantal zegt echter weinig over het verloop van het succes van de proef. Sinds 20 juni rijdt de strandbus elke weekend van 9 uur 's morgens tot 10 uur 's avonds 4 keer per uur van Hoofddorp via Haarlem naar Bloemendaal en naar Zandvoort. Tot en met het laatste weekend van juli maakte volgens cijfers van de provincie Noord-Holland 10.000 reizigers gebruik van deze gratis lijn, de 341, ofwel de 341. Daarmee laat deze reisopties zien dat steeds meer strandbezoekers kiezen voor een ontspannen reis naar het strand, via de kust, naar het strand met de bus. Ja, lekker ontspannen zitten in de bus. En hoe ontspannen is het als het helemaal gratis?
1: Ja, gratis, ja.
0: Ja, hoe ontspannen is dat dan, zeg maar, zullen we zeggen. 4 voor half 11, meer radio. En op naar het nieuws van 10:30 met Jenny. Meestal hebben we Rick Astley. And never, never gonna give you up.

0: Iedere zondagmiddag presenteert Tom van Dranen de maand van het jaar. Muziek, nieuws uit Haarlemmermeer en het wereldnieuws uit het verleden.
1: De KLM heeft vandaag op een introductievlucht van Schiphol naar Rome de nieuwe DC-9 officieus in gebruik genomen.
0: Met de grootste artiesten.
2: This is Phil Collins.
3: This is Chris Rea.
4: Dit is Jody Bernal.
5: Hello, this is Christopher Cross.
6: Ik ben Cecilia Rombly in de maand van het jaar.
0: De maand van het jaar. Zondagmiddag van 2 tot 3 op Meer Radio. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
7: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud, en reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus... en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk door omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
8: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

aan lopende band. Maar daarna hoor je met Like a Virgin hier op Meer Radio om even over 10:30. Sla eens even op de... Zondag vandaag 9 augustus wordt vanmiddag 29 graden. Zo lekker zeg. Drasje pakken. Ja. Blijf bij DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince. En Summertime.

En dan word je wakker op deze zondagmorgen en dan denk je, zal ik het raam even open doen? Ja, kan wat. Zegt mooi temperatuurtje op de radio, lekker zomerse muziek van DJ Jesse Jeff en The Fresh Prince en Summertime. Stel je voor, je gaat een band beginnen en je denkt bij jezelf, hoe gaan we onze band nou noemen? Goed, klaar, wat? Geef eens een kus. Oh. Moest ook gedacht hebben toen die tijd, lang geleden. Kiss op de radio en I Was Made For Loving You. En zometeen de aanwijzingen voor Terling. Speel lekker mee, maar kans op een uurtje bollen voor 6 personen. Ga je gang zometeen dus aanwijzen. Die komen er zo wat aan.

0: jij en ik.
1: Zo.
0: En gemaakt voor de liefde.
1: Okay.
0: Als werkgever is wel aan, denk ik. 10:50 op deze zondagmorgen. En ik zei het al, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag. Dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je meespeelt met Teleding, stend er die aanwijzingen naar je toe. En dan moet jij raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Wat is dit voor echt gebruiksvoorwerp?
2: Aanwijzing 1.
0: Het mooiste ben ik met bloemen, zegt de aanwijzing tegen jou.
2: Aanwijzing 2.
0: In puzzelboekjes word ik genoemd als urn, is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 3.
0: Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen. Oké. Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit?
2: Aanwijzing 1.
0: Het mooiste ben ik met bloemen. Ook wel hele mooie bloemen, denk ik. Ach, als het er mooi is, dan heb je met lelijke bloemen ook mooi, toch? Met lelijke bloemen.
2: Aanwijzing 2.
0: Een puzzelboekje wordt genoemd als urn, is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 3.
0: Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen. Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen, is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Ik zou zeggen, speel lekker mee en dan stuur even je antwoord aan ons door. Mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En stuur je aan studio@meerradio.nl. Dus even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En stuur je aan studio@meerradio.nl. 11:15 op Meer Radio.

bij jezelf denkt, dat komt dan bekend voor, dit nummer. Bill Withers, Ain't No Sunshine. Hier, op Meer Radio, op deze zondagmorgen. Mocht je nou de komende tijd naar buiten kijken door het raam van je woning, je kijkt even in de straat op en je denkt, hey, loopt daar een man? Er loopt daar een man met de apparaten in zijn handen door mijn woonwijk heen, door de straat heen. Niet politie bellen, want het volgende is gaande. Inwoners van Haarlemmermeer kunnen de komende tijd onderzoekers met een vergelijker of speciale meetapparatuur door de wijk zien lopen. In de opdracht van de gemeente Haarlemmermeer brengen zij in kaart waar beschermde diersoorten zoals vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen leven. Nou, die huismussen weet ik wel, dat ben ik zelf. De onderzoekers zijn vooral vroeg in de ochtend en tijdens de avonduren actief. Ze bekijken gevels van daken op zoek naar verblijfplaatsen van dieren die zich vaak in spouwmuren, onder dakpannen of achter de gevelplaten bevinden. Het is voor goed doel, dus laat ze maar lekker lopen nu. Meer radio, 10 voor 11. Wat trek ik op de radio? Met Bob Marley en de Wailers. Stir it up.

joint in bed. Bob Marley, The Wailers en Stuart Dabba Beer Radio. Om bijna 11 uur op naar het nieuws en weer gaan we voor het even wat anders. Want, oh ja, dat moet ik even vertellen. Op 11 februari 2012 is hij op 48-jarige leeftijd helaas overleden. En vandaag op 9 augustus zou ze jarig zijn geweest. En dan hadden we graag een verjaardag gevierd. Gaan we gewoon doen? We gaan gewoon een verjaardag vieren. Ja. Dan hebben we het over Whitney Houston. Daar ja, How Will I Know? Op naar het nieuws en weer voor 11 uur. En zo ben je terug bij de tweede uur en een spelletje derde ding. Maak kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen. Tot zometeen.

0: Nameplate wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. De aanhoudende hitte en droogte zijn niet alleen slecht voor de natuur, maar ook voor de economie. Daarvoor waarschuwt Triodos. Volgens de bank is de situatie zo erg dat de verwachte economische groei in de EU dit jaar in rook op zal gaan. Vooral Frankrijk wordt hard geraakt, gevolgd door Italië en Spanje. Door de hitte en droogte kunnen veel mensen daar niet goed werken. En ook de Nederlandse economie is niet goed afgestemd op hitte en droogte, dat zegt de Triodos Bank. En vooral landbouw merkt dat. En vanwege de lage waterstand wordt ook de transportsector getroffen. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij zijn een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg rond 2 uur vannacht een melding van een ontploffing. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Vanaf vandaag mogen er in delen van Duitsland weer vrachtwagens op de weg. Normaal gesproken mogen ze niet rijden op zondag. Maar vanwege de extreem lage waterstand is er amper vervoer via het water mogelijk. Door vrachtwagens op zondag in te zetten zou bijvoorbeeld de bevoorrading van supermarkten niet in gevaar komen. En in Italië is een oud-Romeins scheepswrak ontdekt voor de westkust van Sicilië. Het is ruim 2000 jaar oud. Op de zeebodem liggen honderden amforen. Dat zijn oude aardewerken kruiken met 2 handvaten. Daar werd wijn of olie in vervoerd. Het schip werd gevonden na een tip. En Italië spreekt van een van de belangrijkste archeologische vondsten van de afgelopen jaren. De komende maanden wordt er verder onderzoek gedaan en ook worden er maatregelen genomen om het wrak te beschermen. Het weer dan nog, vooral vanmiddag flink wat zon bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Morgen eerst bewolkt met in het noorden kans op lichte regen. Het wordt dan iets minder warm met 20 tot 28 graden. De dagen daarna ook weer iets minder warm. En aan het einde van de week dan kunnen er weer tropische temperaturen zijn. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer compleet wordt mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling. Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Rob en Res en Nadeke, Katoekets en again op Bierradio.
1: Het is zondagochtend. Tijd voor 2 uur meer gezellige radio. Meer compleet met Maurice van Dam.
0: En goedemorgen, 6:06. Dit is de Meerradio vanuit de Hoofddorp. En ja, je kunt kans maken om zomaar te winnen vandaag in deze radiozending. Een uurtje bowlen voor 6 personen en een mooie cd. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Terreding. En die aanwijzingen die komen er zo meteen aan, dus speel ik ermee. Laatst van elkaar nieuws en natuurlijk leuke muziek op deze zondagmorgen 9 augustus. De temperatuur telt alweer 25 graden en vanmiddag gaan we op heel langzaam naar 29 graden om 3 uur vanmiddag.

0: Lekker, hè? Ja, ja.
1: Bill Wakker, het is goedemorgen, 9 over 11, op naar het spelletje. Ik zend die aanwijzingen naar je toe. En jij moet raden welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
2: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
1: Wat is dit? Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Voor gebruiksvoorwerp.
2: Aanwijzing 1.
1: Het mooist ben ik met bloemen. Het mooist ben ik met bloemen is aanwijzing nummer 1.
2: Aanwijzing 2.
1: In een puzzelboekje word ik ook genoemd als urn. In een puzzelboekje noemen we mij ook wel eens een keer als urn. Is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 3.
1: Om mij goed te gebruiken moet je mij met water vullen. Om mij goed te gebruiken moet je mij met water vullen is aanwijzing nummer 3. Wat is dit? Ja, wat babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Speel ik ermee. Maar je kans tot uurtje bowlen voor 6 personen.
2: Aanwijzing 1.
1: Het mooiste ben ik met bloemen. Het mooiste ben ik met bloemen, zegt de aanwijzing.
2: Aanwijzing 2.
1: Nee, hij zegt het voorwerp. Ik weet maar in de waai op. Ja, zondagmorgen.
2: Aanwijzing 2.
1: In puzzelboekjes word ik ook genoemd als urn. In puzzelboekjes word ik ook genoemd als urn, is aanwijzing nummer 2.
2: Aanwijzing 3.
1: Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen. Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen. Wat is dit? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee? Stuur even een mailtje met in de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En stuur je aan studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl. Dan maak je kans een uurtje bowlen voor 6 personen. Ik ga zeggen, ga je gang. Nou, waar een gokje, waarom?

Valshoofd op het laatste lokale nieuws voor u sowieso ons voorbij komen. Zo, de jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in een nekklem gehouden terwijl de andere hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter verlegde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij slachtoffers schadevergoeding betalen. En de bril moet ook betaald worden. Ja, die moet ook betaald worden natuurlijk. Zometeen aanwijzing met Erding, speel lekker mee. Maar kans dat uurtje bowlen voor 6 personen in de aanwijzingen die komen. En zometeen speel nog even lekker mee. Zometeen Michael Jackson, maar eerst draaien we ABC op het nauwtje. In begin jaar.

Dat is even een heel raar verhaal dit trouwens. Ik heb gelezen de afgelopen tijd. Bij een brandweerkazerne in Bad Dorp is vorige week afgelopen donderdag ingebroken. Rond 3:15 kreeg de brand een melding dat ze weg moesten. En toen ze terugkwamen bleek dat er in was gebroken in de kazerne. Ja, en gisteren na inbraak in de brandweerkazerne in Aalsmeer heeft de politie een aantal verdachten aangehouden, gelukkig. Dus ja, moet je nou inbreken in een brandweerkazerne? Moet je meenemen dan de spullen? Ja, die hebben ze natuurlijk bij zich, dus ik raak geen idee. Een rare toestand allemaal. Meer radio's, we hebben aanwijzing met Erik. Spel mee, we gaan om 12:15 gaan we iemand in de uitzending halen. En die krijgt dan de kans om in de uitzending het antwoord te geven. En dan mag je zomaar, kun je zomaar kans maken op een uurtje bowlen voor 6 personen. Spel mee, meteen. De aanwijzingen die komen er zo meteen aan, hoor. Terug in de tijd met Deep Mode op Meer Radio.

0: Die persboot op meer radio. Ja. Just can't get enough. Ja. Ik weet niet of je trouwens de katten thuis hebt. Katten of poezen. Poezenkatten. Kassen, kattenpoezen. Gisteren was het de dag van de kat. De kat is een van de leukste huisdieren die er zijn. Je kunt altijd leuk spelen met schattige en speelse viervoeters. Maar tegelijkertijd heb je er weinig omkijken naar, want katten kunnen zichzelf prima redden. Een gouden combinatie vinden miljoenen mensen. De kat is wereldwijd naast de hond de meest voorkomende huisdier. En op Internationale Kattendag gisteren werd het ook een beetje gevierd. Dus als je gisteren katten had, dan heb je ze vandaag nog steeds. En dan had je gisteren vergeten. Nou, dan moet je vandaag even extra verwennen, zou ik zeggen.
1: Wat?
0: Oh, je gaat zo meteen vertellen over dierenopvang. Oh, dat is toevallig. Reptielopvang. Word ik opgevangen? Ah, we horen zo meteen in het nieuws waar het over gaat. Op naar Miami Sound Machine en Dr. Beats op meer radio's. En het lokale nieuws met Jenny. Daar, toch?
1: Ga zitten.
0: Ga zitten.

0: Zo krijg je meer tips over exposities, theatervoorstellingen, films en alle andere activiteiten in Haarlemmermeer. En elke zaterdagmorgen zet Meer Radio alle activiteiten nog uitgebreider op een rij in het programma Meer Activiteiten. Tips voor een leuk uitstapje? Stuur ze naar redactie@meerradio.nl. Meer Activiteiten, zaterdagmorgen van 10 tot 12. Dit is het Meer Nieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: N208, 8 avonden en nachten afgesloten voor onderhoud, en reptielenopvang Zwanenburg moet verhuizen naar waterschade. De N201 tussen de Fokkeweg en de Legmeerdijk is van 13 tot en met 17 augustus... en van 20 tot en met 24 augustus in de avonden en nachten afgesloten. De provincie Noord-Holland laat onderhoud uitvoeren aan het wegdek en de Waterwolftunnel. Daarbij wordt oud asfalt verwijderd en vervangen door een nieuwe laag. Tijdens de werkzaamheden gelden omleidingen via onder meer de N232, de N231, de A4 en de A9. Als het werk de omstandigheden niet kan doorgaan, is een extra werkperiode gepland van 27 tot en met 31 augustus. De reptielenopvang in Zwanenburg moet verhuizen nadat een lekkage bij de bovenburen grote schade heeft veroorzaakt. Door een gesprongen wasmachineslang kwam het pand onder water te staan. De vloer is instabiel geworden, waardoor de opvang met ruim 350 reptielen niet veilig kan blijven. Eigenaar Rob Dumont wil verhuizen naar een groter pand in de buurt. De verhuizing en inrichting kosten echter veel geld. Voor een duurzame toekomst is volgens hem ongeveer €500.000 nodig. De opvang hoopt daarvoor financiële steun te krijgen. Dit was het Meer Nieuws Overzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl.
2: Meerradio.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio. Haarlemmermeer.
3: Meer compleet.

0: If you ain't see nothing yet van Meer Radio. Om 5:30 bijna het einde van deze ochtend op 9 augustus. Soms komt er een einde ergens aan. Zo ook aan de ochtend, die is bijna afgelopen. Maar niet gebeurd, want zelfs in deze ochtend kun je nog kans maken om zomaar te winnen dat uurtje bowlen voor 6 personen. Als je mij kunt vertellen welk voorwerp ik omschrijf in dat spelletje Teleding.
1: Het is tijd voor Teleding. Luister naar de aanwijzingen en probeer zo snel mogelijk te raden welk ding wij zoeken. Weet jij het antwoord? Mail dan je oplossing naar studio@meerradio.nl. Studio@meerradio.nl.
0: Ja. Wat is dit nou voor voren? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb ik een idee? Nou, ik heb de aanwijzingen, die heb ik wel voor je. Ik zou zeggen, luister even mee.
1: Aanwijzing 1.
0: Het mooiste ben ik met bloemen. Het mooiste ben ik met bloemen. Is aanwijzing nummer 1.
1: Aanwijzing 2.
0: In puzzelboekjes word ik ook genoemd als urn. In puzzelboekjes word ik ook genoemd als urn, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen. Om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen, is aanwijzing nummer 3. Wat zou dit nou kunnen zijn?
1: Aanwijzing 1.
0: Het mooiste ben ik met bloemen. Ja, al zijn die bloemen heel lelijk, is het ding nog mooi. Is goed is, als ze mooi hebt tenminste.
1: Aanwijzing 2.
0: In puzzelboekjes word ik genoemd als urn. In puzzelboekjes word ik genoemd als urn, is aanwijzing nummer 2.
1: Aanwijzing 3.
0: Om mij goed te gebruiken moet je mij met water vullen. Ja, dat is wel handig, ja. Ja, zo handig zou ik wel doen als ik jou was. Wat is dit? Waar babbel ik over? Wat zou dit nou kunnen zijn? Heb je enig idee, dan maak je kans op dat uurtje bowlen voor 6 personen. Laatste kans, laatste ronde. We gaan ongeveer over een kwartiertje. Gaan we iemand bellen. En die mag in de uitzending het antwoord geven. En misschien ben jij dat wel. Stuur even een mailtje aan Meerradio. Nee, Meerradio. Aan Meerradio. Ja, aan Meerradio. Even overnieuw. Stuur even een mailtje aan studio@meerradio. In de mail even je naam, je telefoonnummer en het antwoord dat jij denkt dat het zou kunnen zijn. En dat stuur dus aan studio@meerradio.nl. Maar je kan een uurtje bolen voor 6 personen. Op naar de Pointer Sisters. He's so shy. Oh ja, zo ja.

Radio. Kwart voor 12, we gaan zo meteen iemand bellen. Die mag de ene uitzending het antwoord geven en maakt kans dat uurtje bolen over 6 personen. En misschien ben jij dat wel, ja, weet ik veel. We hoorden dat gisteren was de dag van de kat. En morgen op 10 augustus is de internationale dag van de leeuw. Er zijn veel dieren waarmee het niet zo goed gaat. En die moeten worden beschermd door ons. En één daarvan is de leeuw. Morgen is de dag van de leeuw. Als je werk komt, dan kom je binnen en dan zeg je van... Goedemorgen. Muziek van Willy Ocean op Meer Radio en Are You Ready? Om winnaar te worden van Teleding. Ja, dat weet je nooit. Misschien ben jij het wel zometeen die in de uitzending komt en het antwoord mag geven.

0: Lara, goedemorgen Lara. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je al lang wakker?
1: Ja, zeker, zeker.
0: Oh jeetje. Altijd op zondagmorgen of valt het wel mee?
1: Ja, ik heb 3 kleintjes thuis, dus dan ben je altijd
0: al
1: vroeg wakker,
0: hè? Ja, die springen op bed. Hebben we waar ben je het huis vandaan, Lara?
1: In Hoofddorp.
0: Hoofddorp. Zit je in Tolenburg, Overbos, Pax?
1: Noah, waar wonen wij? In Hoofddorp. En waar in Hoofddorp?
2: Tolenburg.
0: Ah, kijk eens aan. En welke school zit ze?
2: Vredenburg.
0: Ah, die ken ik wel, dat is een leuke school. Tenminste, ik vond hem leuk altijd, hoor. Dat is heel lang geleden. Hey, Lara, ik heb die aanwijzing gestuurd. Het mooiste ben ik met bloemen. De puzzelboekjes word ik ook misschien als urn genoemd. En om mij goed te gebruiken, moet je mij met water vullen. Nou, ik ben benieuwd of jullie allebei weten wat het zou kunnen zijn.
1: Weet je wat er is, Noah?
2: Vaas.
0: Een vaas. Oké, ik ben benieuwd of het goed is. Kijk hoor. Helemaal goed hoor. En heb jij dat verzonnen of kwam mama erop?
3: Mama had het al even gezegd.
0: Ja, kijk, helemaal goed. Ja.
2: Mama, wat krijgen we?
0: Wat zegt ze?
1: Ze wilde weten wat de prijs was.
0: Oh ja, kijk, goed, gelijk toen de zaken komen natuurlijk. Hè? Gelijk de zaken komen, ja. Nee, dat gekletst allemaal gewoon. Ik wil weten wat ik heb gewonnen. Nou, hoe heet je trouwens?
2: Noah.
0: Noah, ik ga je vertellen dat jij gaat bowlen met de 5 vrienden en vriendinnen in Hoofddorp.
1: Is dat leuk? Ja! Superleuk, hè? Dat is heel leuk.
0: En wie gaan er mee?
2: Nora.
1: De vriendinnetje, denk ik. Ook papa en mama en zo, hè? Je broer is...
2: Papa en mama, maar wel Nora.
1: Kunnen we Nora vragen? Ja, dat is goed.
0: Volgens mij wordt het heel gezellig.
1: Ik denk ik ook wel, ja. Zeker weten.
0: Ik heb ook een cd erbij met allemaal Nederlandse muziek. Weet of mama daarvan houdt, van Nederlandse muziek.
1: Oh ja, superleuk. Hartelijk leuk.
0: Allemaal Nederlandse muziekisten. Ja. Die kregen ons cadeau. Nou, gefeliciteerd met de prijs sowieso.
1: Ja, dankjewel.
0: Wat gaan we doen vandaag? Wat brengt deze zo'n mooie zondag nog? 29 graden.
1: Waar ga jij, Noah?
2: Naar het Acheon.
0: Oh, wat leuk zeg.
1: Dat is leuk, hè? Ja, naar het Acheon.
0: Even voor de mensen die niet weten, wat is het ook alweer? Wat is dat precies?
1: Wat zei je? We zijn ook naar de Monkey Town geweest net. Ze hebben een goede dag.
0: Kijk, helemaal goed zeg. Nee, voor mij gaat
2: het
0: goed.
2: Jij niet.
0: Ik niet. Oh.
1: Ik heb een lekker rustig dag.
0: Echt? Oh, je mag thuis blijven?
1: Ik blijf thuis. En ze gaat zo met opa en oma mee.
0: Oh, wat relaxed.
1: En
0: ze
1: gaat met papa opstap.
2: Is... Bola.
1: Ja, je gaat lekker bowlen.
0: Oh, lekker zeg. Hey. Het gaat helemaal goed. Gaat helemaal goed komen volgens mij, hè?
1: Dat denk ik ook wel, ja. Zeker weten.
0: Veel plezier ermee. Hè. Fijne zondag, hè,
1: jullie.
0: Dankjewel. Oké. Hoi.

Ik dacht, ik draai Girls in Want Fun, maar ik draai er andere volgens mij van. Ja. Bij de 12 uur gewoon even een mededeling, want ik hoorde mijn collega zeggen dat de N201 is afgesloten. Althans, voor werkzaamheden. Niet in Hoofddorp, maar bij Aalsmeer. Dus moet je richting Aalsmeer, is die afgesloten bij de Fokkerweg, zeg maar. Bij Schiphol-Rijk is afgesloten. Ik ga je hele fijne zondag wensen. Ik bedank je voor het luisteren. Volgende week ben ik er weer met meer muziek en meer prijzen. En dan kun je ook een kans maken op het uurtje bowlen of zes personen. Volgende week zondag weer. Ik laat je achter met een special edition van Tavares. Heaven must be missing an angel.

0: BNR Compleet werd mede mogelijk gemaakt door Klaus Boling.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Wij brengen jou de beste muziek en de energie die jij nodig hebt op Meer Radio. Elke werkdag van 10 tot 4 in Tussen de Bedrijven. Wil jij met jouw bedrijf een uur lang deze energie meegeven? Dat kan. We hebben nog plek. Word nu onderdeel van Tussen de Bedrijven. Mail naar sales@meerradio.nl. Vraag naar de mogelijkheden en wie weet doe jij mee. Boling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Voor de zuidkust van Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker die onderdeel uitmaakt van de Russische schaduwvloot, waarmee het land Europese sancties ontwijkt. Het schip zakt langzaam weg onder water. Aan een boord zijn zeker 800.000 vaten ruwe aardolie. Op beelden is een kilometerslange olievlek te zien. De tanker werd 2 maanden geleden door 1 of meerdere explosies geraakt en is sindsdien gestrand. Rondom het eiland waar het schip ligt komen onder meer zeldzame soorten zeeschildpadden en walvissen voor. Bij een woning in Arnhem heeft vannacht een explosie plaatsgevonden. Daarbij is een aantal ramen gesprongen. Niemand raakte gewond. De politie kreeg om 2 uur vannacht een melding. Het is nog niet bekend wie er achter de explosie zat. In de straat in Arnhem wordt onderzoek gedaan. Alle agenten van de omstreden Amerikaanse immigratiedienst ICE krijgen nog deze maand een bodycam. Maar of de beelden worden vrijgegeven bij een incident is nog maar de vraag. ICE wil ze kunnen achterhouden, onder meer vanwege de privacy van betrokkenen. De bodycams die worden ingevoerd na dodelijke schietincidenten in januari. Omstanders die filmden het. En de eerste verklaringen van ICE en president Trump over wat er was gebeurd, die bleken niet te kloppen. En met een Zeppelin worden metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De Zeppelin die vliegt voor de metingen langzaam en laag op ongeveer 300 meter hoogte. Aan de Zeppelin is allerlei meetapparatuur vastgemaakt. Het onderzoek wordt gedaan door Duitse en Nederlandse onderzoekers. En met de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof worden na het onderzoek analyses gemaakt van de ontwikkelingen in de luchtkwaliteit. En de onderzoekers die denken weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit daarmee te kunnen verbeteren. Het weer nog, vooral vanmiddag flink wat zon. 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. En morgen eerst bewolkt, dan in het noorden een buitje misschien. En iets minder warm dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

0: Joe Cocker hoorde je met Summer in the City.
1: Dit is de Meer Radio Middag. Ruud Kroes met de Meer Radio Middag.
0: Goedemiddag luistervrienden, welkom bij de Meer Radio Middag. Het is heerlijk weer. Leuke dingen doen. In ieder geval een leuk programma voor je. Met onder meer sportuitslagen. Maar we hebben ook hele leuke berichten. En uiteraard dingen die je kunt doen. En muziek. Wat dacht je van Bruno Mars, Phil Collins, Gilbert O'Sullivan. Maar nu eerst Alex Warren. Here is Ordinary.

0: Bruno Mars met All My Soul.
1: Meer radio.
2: Sportnieuws.
0: Sportnieuws. En we beginnen met boksen. De Nederlandse bokser Gradus Kraus die heeft ook zijn 12e profpartij gewonnen. En dit keer was het slachtoffer Sean Hemphill uit New Orleans, Louisiana. En hij besliste de partij binnen 1 minuut. Dan gaan we naar het voetbal. De Eredivisie die is weer begonnen. Op vrijdag werd gespeeld Cambuur Excelsior. Die eindigde in 0-4. Op zaterdag NEC Telstar 1-2. Go Ahead Eagles Willem 2 4-1. PSV Fortuna Sittard 2-2. En AZ ADO Den Haag 2-0. Zojuist is begonnen de wedstrijd Sparta Feyenoord, de Rotterdamse derby. En vanmiddag wordt verder nog gespeeld Spek Zwolle Ajax, FC Groningen, FC Utrecht en Heerenveen, FC Twente.

0: was Sway van Michael Bublé.
1: Opmerkelijk nieuws.
0: De voormalige oorlogspremier Winston Churchill weigerde ooit nog in de Lincolnkamer van het Witte Huis te slapen, nadat hij naakt de geest van Abraham Lincoln bij de haard zag staan.

0: voorbij is en de nacht bijna begint, dan is het tijd om het meest romantische plekje in Haarlemmermeer op te zoeken. De Meerradio Studio. Studio. 'Cause I've been away too long. Van zondag tot en met donderdag op de late avond. Nice and slow. Mail jouw romantische bericht en je mooiste love song naar studio@meerradio.nl. Nice and slow. Elke zondag tot en met donderdag van 10 tot 12 op Meerradio. Dit is het Meernieuwsoverzicht met Jenny Westra.
1: Tweede inbraak in korte tijd bij brandweerkazerne Bad Hoeverdorp en werkstraffen na zinloos geweld op station Hoofddorp. Bij de brandweerkazerne in Bad Hoeverdorp is in de nacht van donderdag op vrijdag ingebroken. Rond 3:15 s'nachts kreeg de politie een melding. Ter plaatse bleken ruiten zijn ingeslagen. Of er iets is buitgemaakt, is nog niet bekend. De politie onderzoekt de zaak. Het is de tweede inbraak bij de kazerne in korte tijd. Ook op 27 juli werd ingebroken, maar toen werd er niets gestolen, hoewel eveneens een ruit was geforceerd. Drie jonge mannen zijn veroordeeld voor een geweldsincident op station Hoofddorp. Twee reizigers werden in maart zonder aanleiding mishandeld toen zij door de toegangspoortjes liepen. Een van de slachtoffers werd in de nekklem gehouden, terwijl de anderen hem sloegen. Ook de tweede man werd mishandeld en zijn bril werd kapot getrapt. De rechter legde de verdachte werkstraffen en aanvullende maatregelen op. Ook moeten zij de slachtoffers een schadevergoeding betalen voor onder meer letsel en een kapotte bril. Dit was het Meernieuwsoverzicht. Meer nieuws vindt u op meerradio.nl.
0: Nieuwstips voor onze redactie? Mail naar redactie@meerradio.nl. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Meerradio Haarlemmermeer. De Meerradio Meerdag.
0: Meerradio Supertrack. Ja, we

0: Je hoorde de supertrack van deze week, Busy, samen met Yves Berendsen. We zijn er en morgen is er weer een nieuwe supertrack.
1: De Meer Radio Middag, activiteitenkalender.
0: Het Meer Jazz Café noemen we met regelmaat voor de jazzliefhebber of voor hen die gewoon een ontspannen middagje muziek willen beleven. Vanmiddag is er weer een uitvoering. Dan speelt in hotelrestaurant De Rustende Jager de jonge jazzband Carabinieri. Vertaald zou het betekenen de Italiaanse politie, maar dit quintet is uiterst vriendelijk hoor. De vijf muzikanten nemen je mee in een middag vol verrassende vrolijke ritmes en rustige klanken. Met veel energie zorgt de band van jonge jazzmuzici voor een bijzonder optreden. De muzikanten spelen tussen 3:30 en 5:00 in hotelrestaurant De Rustende Jager, dat je vindt aan de Vennepenweg 471 in Nieuw-Vennep.

0: house, let's go.
1: You're kidding.

0: De nagedachtenis aan het overlijden van Johnny Kaagman. You're the memories van Earth and Fire.
1: Opvallend nieuws.
0: Er is historisch gezien nooit een bevestigd geval geweest van mens-op-mens overdracht van hondsdolheid via een beet. Nou, dat was weer opvallend nieuws. We zijn aan het einde gekomen van deze Meer Radio Middag. Straks Rick Claus met Ondernem het maar. En dit keer heeft hij als gast Marcel Herben en hij is MKB-adviseur. We gaan eruit met Bausa Magnetic. Hele fijne dag, prachtig weer en tot snel. Hoi.

0: professionele wijze naar je klanten. Elk uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De jongen die op zijn school in Thailand meerdere mensen doodschoot, keek online naar gewelddadige content. Dat heeft de politie ontdekt op zijn computer. Ook nam hij eerder een soort luchtbugs mee naar school, die werd in beslag genomen door een docent. De schutter kreeg de afgelopen jaren steeds meer interesse voor vuurwapens, zeggen getuigen. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood, waarna hij op school nog 6 mensen om het leven bracht. In een van de klaslokalen pleegde hij uiteindelijk zelfmoord. Meer dan 20 mensen raakten gewond. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en de vrouw die kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Spanje heeft gisteren bijna 200 reizigers vanuit Italië gecontroleerd. De Spaanse douane controleerde in totaal 12 vluchten op verschillende vliegvelden in het land. Spanje kondigde vrijdag de controles aan. Het is een reactie op de controles die Italië andersom instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni vond die nodig nadat migranten de Spaanse exclave Ceuta hadden bestormd. Volgens Spanje zijn de meeste mensen weer teruggestuurd. Wie vanuit Ceuta naar het Europese vasteland wil, die moet ook langs een grenscontrole. En er vliegt een zeppelin van 75 meter lang over het oosten van Nederland. En daarmee wordt de luchtkwaliteit gemeten boven delen van het land. En de zeppelin die vliegt daarom langzaam op ongeveer 300 meter hoogte. En Duitse en Nederlandse onderzoekers die hopen met de onderzoeksresultaten weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. In de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek. De zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio. Het is donderdagmiddag. Het is bijna weekend en Meer Radio presenteert rechtstreeks vanuit onze gezellige studio Onderneem het maar. Uw gastheer is Rick Klaus, de directeur Ondernemend Sfeerbeheer BV in Haarlemmermeer. Het geluid staat hier nooit uit. Welkom bij Onderneem het maar.
3: Goedemiddag luisteraars, welkom bij een uurtje Ondernemend Sfeerbeheer in Haarlemmermeer. We hebben er zin in. En wie gaan we vandaag ontvangen als gast? Welke directeur, CEO, welke leider of is het een bekende Haarlemmermeerder, influencer, aanvoerder, coach of gewoon een interessante man, vrouw, creatieve geest? Misschien wel een BN'er? Je weet het niet. Wie is vandaag de gast en wat is zijn muziekkeuze? U zit gezellig naast mij op de Business Seats en we gaan heel veel vragen stellen. U zit helemaal vooraan en tegenover mij zit vandaag Marcel Herben. Wie? Marcel Herben, de businesscoach, bedrijfsadviseur en eigenaar van Marbenco. Maar ook actief lid van de MKB Adviesraad. Ja, gewoon live tegenover mij in de studio van Meer Radio. Wat doet een bedrijfsadviseur nu eigenlijk? En is hij ook verantwoordelijk voor bepaalde resultaten van het bedrijf, als die geweest is? Is het een vak? Is het een roeping? We gaan Marcel vandaag veel beter leren kennen. Dus als u hem tegenkomt later, dan hoeft u niet alleen hallo te zeggen. Kunt u ook zeggen, hey Marcel, hoe is het met dit, hoe is het met dat en wat vind je daarvan? Een uur lang Marcel Herben, dat is wel verdomd lang. Maar ik denk niet alleen gezellig, maar ook leerzaam. Soms staat hij wel in de schijnwerpers, maar vandaag zit hij hier onder de warme, gezellige, sfeervolle, romantische theelampen van Studio van Meer Radio. Een speciaal enthousiaste ondernemer. Dames en heren, welkom Marcel Herben! Hallo Marcel.

0: Hallo Rick.
1: Hij is er, ja, hij zit er echt. Wat weten mijn luisteraars niet over Marcel? Nou, ik kan u vertellen, wij weten bijna niks. En ik ook niet over Marcel. Dus dat is superleuk. Marcel, uit welk jaar kom je?
2: Ik kom uit 1973. En nog bedankt voor de uitnodiging. Leuk om hier te zijn.
1: Ja, graag gedaan. En het leuke is, dames en heren, want dat kan ook zo zijn. Marcel heeft zichzelf een beetje uitgenodigd. hoe doet hij dat? Nou, gewoon op te reageren bij rickklaus@meerradio.nl. En er wat over te vertellen. En toen dacht ik, nou, dat is leuk voor een gesprek. Dus Marcel, welk jaar kwam je ook weer?
2: 1973.
1: 73. En waar ben je geboren? In welk pittoresk, mooi, klein, groot dorpje?
2: Ik ben in het pittoreske Amsterdam geboren.
1: Kijk eens aan. Amsterdam.
2: En grootgebracht in Amsterdam-Noord. En dan zeggen ze wel eens, ben je niet echt een Amsterdammer, maar ik voel me een echte Amsterdammer.
1: Dat wou ik zeggen, ja. Daar ben je ook opgegroeid dus, Amsterdam-Noord?
2: Daar ben ik opgegroeid tot mijn 23ste. En toen een beetje richting het noorden gegaan, Horen. En tegenwoordig bij mijn vrouw terechtgekomen in Beverwijk.
1: Kijk eens aan, dat is een hele mooie rondgang. Je hebt dus je jeugd doorgebracht in Amsterdam-Noord. En hoe ging dat? Tenminste, je hebt lagere school. En toen, wat is er daarna gebeurd?
2: Ja, ik ben toen HAVO gaan doen. Eigenlijk altijd wel met sport bezig geweest.
1: Ja.
2: Basketbal op een gegeven moment terechtgekomen. En dat vond ik zo leuk. Ik wilde daar eigenlijk mijn carrière van maken. Dus ik was niet zo enorm met studeren bezig.
1: Je was echt serieus met basketbal bezig?
2: Ik was inderdaad serieus. Mijn droom was om de nieuwe Michael Jordan van Nederland te worden. En zelfs naar Amerika te gaan.
1: Ja.
2: Helaas niet daar gekomen. Maar uiteindelijk wel bij de Eredivisie in Nederland een jaartje mee kunnen doen bij de Amsterdam Astronauts.
1: Ja, en dat is wel dat misschien weten de mensen dat niet alle luisteraars, maar basketbal is natuurlijk wel een zeer intensieve sport, waar je echt en coördinatie en kracht, vooral ja, een vrij harde sport ook.
2: Ja, ja.
1: Voor nodig hebt en inzicht. Alles heb je eigenlijk nodig, hè? Absoluut. Zijn er maar weinig die goede basketbal kunnen worden.
2: Het is wel leuk dat je het zegt. Het is en ik denk ook wel eens aan de Marco van Basten met al zijn pijntjes. En uiteindelijk dat hij met enorm veel pinnen in zijn enkel door het leven gaat.
1: Ja.
2: Ik heb ook een knie van een 80-jarige, zeiden ze wel eens.
1: Oh ja?
2: Het had zo intensief
1: gehad. Laat het zien.
2: Oh. Ik steek hem even omhoog. Maar dat is zo allemaal afgesleten, afgebroken, noem maar op.
1: En heb je al kunstknie?
2: Ik heb nog geen kunstknie. Oh, okay. Ik heb dat nog even uitgesteld. Maar eigenlijk moet ik wel
1: Ik ben ervaringsdeskundige. Ik heb een halve kunstknie. Het is echt geweldig.
2: Ja?
1: Ja, het is fantastisch. Ik heb nooit meer één pijntje gehad. Ik doe alles nog. Ik voetbal nog. Ik vroeger ook veel gebasketbald trouwens. Maar ik vind het geweldig. Wat een uitvinding.
2: Ja.
1: Maar goed, het gaat over jou, Marcel.
2: Ja, zeker. Nou ja, uiteindelijk dus die knie die hielp niet mee.
1: Nee.
2: Toch verder gaan studeren. Economie gestudeerd. En toen had ik zoiets van, nou, ik ben...
1: Een economie op een hogeschool of
2: ja, universiteit? Ja, op een hogeschool, een bachelor in economie. Ja. Maar ik had altijd wel zoiets van, ik wil met mensen werken, met teams werken. Dus hoe zou het zijn om een team aan te sturen in een bedrijf, richting een resultaat? En toen ben ik eigenlijk de horeca retail ingerold.
1: Kijk eens aan.
2: Waar ik een klein winkeltje mocht gaan aansturen. Dat ging verbazingwekkend.
1: Wat was het voor winkel? Vertel.
2: Ja, dat was wel leuk. Ik was, ik zeg horeca retail, ik ben begonnen bij de Pizza Hut.
1: Ja.
2: De Pizza Hut op het station.
1: Dat is een keten, toch? De Pizza Hut.
2: Keten, inderdaad. Ja. Daar had ik een kleine locatie op het Amstelstation in Amsterdam.
1: Ja.
2: En dan mocht ik een team van 5 man aansturen en we stonden pizza's te snijden.
1: Ja.
2: En doelstellingen te halen. En er kwamen nog wel oude klasgenoten van mij voorbij lopen die richting de advocatuur gingen.
1: Ja.
2: Allemaal mooie banen op kantoor en ik stond daar die pizza's te snijden.
1: Jij zei even wachten. Pizza. Niet leuk? Nee, is een beetje slap grap. Maar ja, zo, dat hoort ook bij mij natuurlijk. Maar toen had je niet, als zij dan daar langs liepen met hun keurige koffertje en dergelijke, had je dan een soort, was je dan juist gelukkig of had je een soort minderwaardigheidsgevoel?
2: Nee, ik was wel blij met mijn keuze, want mijn hart zegt van, ik wil gaan kijken wat het is om samen met mensen een resultaat te boeken en niet een uur achter een laptop iets op te zetten, maar echt met mensen aan de slag te gaan. En dat is eigenlijk hartstikke goed gegaan, want langzamerhand de carrière van retail ingerold.
1: Ja.
2: Uiteindelijk de laatste jaren bij Rituals onder andere terechtgekomen. Dan mocht ik de Benelux aansturen als Head of Retail.
1: Okay.
2: Dat betekent eigenlijk dat ik een eigen club had van zo'n 700 man, 150 winkels.
1: Wow, want dat is echt een heel serieus bedrijf.
2: Dat is een enorm serieus bedrijf. Ja. Dus dat was ook wel mijn doel. Kijken hoe ver ik kan komen daarin om groepen mensen aan te sturen, bedrijven aan te sturen.
1: Ja.
2: Daar werkten we ook veel met franchise ondernemers. Daar kwam mijn eerste contact eigenlijk met ondernemers. En ik merkte wel van, ik kan daar echt verschil maken. Ik zag ondernemers die gigantisch gepassioneerd waren, keihard werkten. Maar ook wel eens een beetje korte termijn aan het kijken waren. Ja. Alles wat op de vloer gebeurde, wat minder in perspectief te zetten. Wat minder met data te werken, langer termijn met strategieën te werken. Na Rituals uitstapje gemaakt in het vastgoed.
1: Okay.
2: En daar heb ik, en als je de combinatie bekijkt met de Haarlemmermeer, ik heb voor een Spaans vastgoedbedrijf Amsterdam de Style Outlets mogen opzetten.
1: Okay, ja. Dus van Luigi Prins, die ontwikkeling?
2: Ja, zeker.
1: Ja,
2: ja, daar is dat grondstuk is daar gekocht van Luigi Prins.
1: Ja, bij de suikerfabriek.
2: Bij de suikerfabriek. Dus daar hebben we het mogen opzetten, ja. Het team opzetten, door corona geleid.
1: Ja, ja, de planning was dramatisch natuurlijk. Ja, niet door jullie, maar door corona.
2: Ja, uiteindelijk, we konden ook niet anders dan open. Want alle contracten stonden daar. Dus met de mondkapjes op, 2 weken open geweest. En toen moesten we echt dicht. Maar heel veel goede ervaring opgedaan. Juist door corona, maar ook veel met de overheid. Met Haarlemmermeer gewerkt. Met Marja Ruiger ook onder andere.
1: Ja.
2: Die ontzettend goed haar best heeft gedaan om ook daarin te ondersteunen. Maar alle betrokken partijen, van de prins tot aan de dorpsraad. Maar ook de huurders, die daar toch wel met de handen in het haar zaten.
1: Dat begrijp ik, ja.
2: Goed door kunnen gaan. En uiteindelijk daar mooie stappen kunnen zetten.
1: Oké. Okay. We waren nog even gebleven met je studie. Je vertelde over Rituals. Maar daar had je een hele mooie baan. En op een gegeven moment zie je die dingen om je heen, maar dan neem je toch afscheid van zo'n mooie baan. Of was je daar voor een bepaalde tijd aangenomen?
2: Nee, ik heb daar 5 jaar gewerkt en ik merkte wat eigenlijk heel normaal is bij de groei van een bedrijf. Dat je in een bepaalde groeifase bepaalde mensen nodig hebt om of te bouwen of de zaken goed door te zetten.
1: Ja.
2: Ik denk dat ik echt een bouwer ben. Ik heb daar echt bepaalde structuren neergezet. Als je het hebt over beloningsstructuren, trainingen. Hoe zorg je ervoor dat de mensen datgene doen wat ze om naar een bepaald resultaat te gaan. En op een gegeven moment dan groeit die organisatie zo hard. Dat uiteindelijk voor mij ook wel was voor rol is hier geweest. En
1: ja, dat lijkt me een heel bijzonder moment. Want ik bedoel, ik neem aan dat je daar een prachtig salaris had. Zo'n groot bedrijf, zo'n wereldbedrijf.
2: Ja.
1: En dan zeg je van, ik ben hier eigenlijk wel een beetje uitgegroeid. En dan ga je naar het vastgoed in. Dan ga je toch naar een, het is wel een spannende onderneming met het Spaanse vastgoed in halfweg bij de suikerbietenfabriek.
2: Ja.
1: Dat zijn wel stappen allemaal. Maar als we dan nog even verder gaan, dat is nu ook afgesloten? Of zit je daar nog in? Of,
2: Nee, dat is 3 jaar geleden afgesloten.
1: Ja.
2: Ook daarin de fase van bouwen. Veel mooie dingen kunnen opzetten en dat begint steeds beter te draaien. Maar ik merkte op een gegeven moment ook van, ik werd 50. Ik heb veel voor in loondienst gewerkt.
1: Ja.
2: Veel was het opbouwen van resultaten voor aandeelhouders.
1: Ja.
2: Volgens de structuur en de verwachtingen van een directie. Het is nu tijd om mijn eigen richting te gaan bepalen.
1: Oké, nou daar gaan we het zo over hebben, je eigen richting. Nog even voordat we het eerste plaatje gaan draaien. Even over Marcel hebben, privé, hè? Ben je verliefd, verloofd, getrouwd, gezin, enzovoort? Hoe zit jouw privé-situatie eruit?
2: Ik ben gelukkig 26 jaar al samen met dezelfde vrouw, Edith.
1: Kijk eens aan. Edith, gefeliciteerd. Ja.
2: Ze is er niet bij.
1: Ja, maar alle Ediths die luisteren nu, die denken, hey.
2: Dat denk ik wel.
1: Dat wist ik helemaal niet. Maar Edith, staande ovatie voor Edith. Zo is goed. Weer zitten. Stop. Goed.
2: 2 kinderen.
1: Oké, okay. Hoe oud zijn ze?
2: Een jonge man van 23 alweer.
1: Ja.
2: En een jonge dame van 21.
1: Oké, okay, dus je hebt thuis ook helemaal niets te zeggen eigenlijk.
2: Heel helemaal niets.
1: Ja, en is die zoon ook lang? Marcel is trouwens 1 meter 96. 96. Ja, ik ben 97, dus... maar het kan zijn dat ik over een maand ook 96 ben. In verband met de ouderdomscyclus. Maar goed, is die lang ook?
2: Ja, die is 1,92 gaat
1: maar. Oh, oké. Okay.
2: Ja.
1: Nou, hartstikke goed. We gaan, je hebt een paar plaatjes meegenomen. Je mag de eerste zelf aankondigen. Dat wordt die van Maroon.
0: Nou ja, Marcel die bracht net als laatste nog... dat hij zo heel graag
1: Gordon
0: wou hebben.
1: Ja, waarom ook alweer?
0: Never Nooit Meer. Dus ja. Je mag kiezen tussen degene die eerder heb gezegd... Sugar van Maroon 5. Of Never Nooit Meer van Gordon en Replay.
2: Nou, we hadden het er inderdaad over Klaus Partyhouse.
1: Dat ja, daar voelt u zich thuis. Nou, die naam kun je duizend keer zeggen. Want die naam die gebruiken we al sinds 1991, dames en heren, thuis. Niet meer. En ik hoor hem nog iedere dag. En vol geeft me een fantastisch gevoel, hoor. Maar
2: volgens mij was het 2002, 2003, ja. Was een oudjaars-event.
1: Ja.
2: En daar trad inderdaad Gordon met Replay op.
1: Ja.
2: Daar hadden we het net over. Een heerlijke avond gehad.
1: Met dat hele slome, lieve, mooie nummer. Never, never, nooit.

0: Tony Gordon, toen was hij nog zo leuk, hè?
1: Goed, dames en heren, we zitten nog steeds in het programma Ondernemend het maar. Het frisse, gezellige, leuke, enthousiaste ondernemers van allerlei pluimage. En vandaag zit tegenover mij Marcel Herben. En Marcel is ook bedrijfsadviseur. We hebben het over zijn privéleven gehad. We hebben het over zijn opleiding gehad. Nu ben je... We hebben het over het vastgoedgedeelte gehad en de ontwikkeling van de outlet in Halfweg.
2: Ja.
1: En daarna? Toen ging je voor jezelf
2: iets
1: beginnen. En nu ben je bedrijfsadviseur. Of zeg ik dat verkeerd? Wat ben je nu eigenlijk?
2: Mijn titel is officieel Register Business Coach.
1: Register Business Coach.
2: Dat is omdat ik geleerd heb om het vak Business Coach uit te kunnen voeren. Want tegenwoordig is iedereen coach.
1: Ja.
2: Die krijg je wel eens op je oren natuurlijk. Maar ik heb daadwerkelijk een opleiding gevolgd. Ik moet ieder jaar PE-punten scoren om ervoor te zorgen dat ik daadwerkelijk waarde kan leveren aan de ondernemers die ik begeleid.
1: Oké. Okay.
2: En mijn bedrijf heet de MKB Adviesraad.
1: Dat is de naam van je bedrijf?
2: Ja. Ja.
1: Maar is dat dan... Heb je dat heel slim gekozen? Want ik dacht MKB Adviesraad, dat is iets van een soort stichting of van de regering of van weet ik wat, de MKB uit. Maar het is gewoon een commercieel bedrijf.
2: Het is gewoon een commercieel bedrijf die heel veel waarde levert aan ondernemers in de regio. En eigenlijk zegt het al, maar ik krijg hem wel eens vaker terug hoor, van bekende naam. Het is een raad van advies voor MKB ondernemers. Waarin vaak grotere organisaties al zelf een raad van advies hebben opgericht.
1: Ja.
2: Corporate organisaties zelfs verplicht om een raad van commissaris, een raad van advies aan te stellen.
1: Ja.
2: MKB-ondernemers die nemen veelal zelfstandig hun eigen beslissingen. Maar de wereld is wel steeds complexer aan het worden. Er wordt steeds meer verwacht dat je overal wat vanaf weet. En daar sta je in je eentje om dat te beslissen. En misschien met wat mensen om je heen die je aangetrokken hebt. Maar niet op een gestructureerde
1: manier. Maar is het dan de MKB van de wat kleinere bedrijven, zou ik maar zeggen, tot een bepaald aantal werknemers? Tot 50 of zo? Of,
2: Wij hebben ondernemers ertussen zitten, meestal vanaf 5 medewerkers, maar wel tot 100 medewerkers ongeveer.
1: Ja, want op een gegeven moment ben je ook verplicht. Of is het eigenlijk zo? Ben je verplicht voor een raad van commissarissen? Of een raad van advies?
2: Nou, je bent verplicht als je beursgenoteerd bent.
1: Dat geldt niet voor alle bedrijven.
2: Nee.
1: En je moet er maar blij mee zijn met een raad van commissarissen, een raad van advies. Het kost en geld en tijd. En je moet aan mensen dingen uitleggen die voor iedereen heel duidelijk zijn. Behalve voor de leden van de raad van commissarissen. Dat is dan mijn ervaring. Maar goed, dat is niet maatgevend in deze. Maar jouw bedrijf adviseert de ondernemer, wat adviseert hij dan eigenlijk?
2: Ja, wat wij doen eigenlijk is, wat ik net benoemde, dat een ondernemer er vaak alleen voor staat,
1: ja,
2: de belangrijkste strategische keuzes van zijn bedrijf te nemen. Wat er vaak gebeurt daarmee is uitstel van beslissingen, of niet de juiste beslissing te nemen. Wat wij doen is, wij zorgen ervoor dat ondernemers in dezelfde groeifase maandelijks om tafel zitten in een vaste groep.
1: Oké, je haalt ze bij elkaar.
2: Die elkaar gaan adviseren.
1: Aha.
2: Dus het zijn niet aparte groepen die wij aanbieden. Het zijn echt van, ja, we zorgen ervoor dat ze uit verschillende branches komen.
1: Ja.
2: Bijvoorbeeld, er zit een groep, daar zit een schoonmaakbedrijf in met 25 man personeel. Een softwarebedrijf, een beveiligingsbedrijf. En die hebben allemaal een andere bril op. Hoe zij naar ondernemerschap kijken. Ondertussen zitten ze wel in dezelfde groeifase. En iedere maand leggen zij een hulpvraag neer. Van waar loop ik tegenaan met mijn bedrijf?
1: En wat is jouw taak dan? Jij bent de coördinator? Of,
2: ik ben de coördinator. Enerzijds, ik organiseer het. Dus ik zorg ervoor dat de mensen bij elkaar kunnen komen.
1: Ja.
2: Ik faciliteer het. Doe ik samen met een collega. Die van mij ook aparte groepen begeleidt. Wij zorgen ervoor dat het niet een gezellig praatgroepje is.
1: Heel goed.
2: Want uiteindelijk moet er wel boter bij de vis.
1: Ja.
2: Dat betekent ook na de discussies die er zijn, op een gestructureerde manier, dat er een actie uitkomt, een beslissing. Van wat ga je de komende maand doen, wat ervoor gaat zorgen dat jouw bedrijf een volgende stap gaat zetten. En daar worden ze ook accountable voor gehouden.
1: Dus bij de vergadering daarna, de bijeenkomst daarna, dan zeg je, hey jongens, dit was de actielijst. Meneer van het schoonmaakbedrijf, hoe zit het
2: ja.
1: met die contracten van...
0: En dan tijdelijke werknemers.
2: Dan komen ze wel eens terug voor, ik heb het zo druk gehad.
0: Ja.
2: Ja, ik ben er niet aan toegekomen. Maar dan ze hebben altijd groepen van maximaal 8 ondernemers. Dan zeggen 7 andere ondernemers van, ja, maar ik heb het ook druk gehad.
0: Ja.
2: Maar dit was de belangrijkste keuze en beslissing voor mijn bedrijf. Dus ik ben er wel mee aan de slag gegaan. En wat maakt het nu dat het niet gelukt is voor jou? En hoe kunnen we je helpen?
0: Oké. Wat ik wel fijn vind aan jouw verhaal is dat je hebt dan die slimme naam. Hè? Wat was het ook weer? De MKB?
2: MKB Adviesraad.
0: Adviesraad. Maar dat je wel zelf ook verplicht bent om je ontwikkeling te blijven continueren en door te gaan. En je hebt ook echt wat bewezen. Je bent ook een echte adviseur. Denk ik. Of nee, maar ik bedoel, er staat wat achter. Maar merk je dan, als je met die gemiddelde ondernemer zit, dat je inderdaad die toegevoegde waarde hebt?
2: Ja, het wat je vaak ziet is dat mensen of ondernemers nog wel eens idee hebben, als ik een adviseur of een coach inhuur, dan komen die met oplossingen.
0: Ja.
2: En ja, ik heb heel veel gezien, en dat kan ook nog wel eens mijn valkuil zijn, dat ik snel in oplossingen duik. Hè, van,
0: ja,
2: dan moet je dit doen. Maar uiteindelijk zie ik ook dat er zijn tegenwoordig zoveel adviezen, informatie. Je kan het overal wel vinden. Maar de beslissingskracht ontbreekt. De implementatie ontbreekt omdat er misschien wat minder vertrouwen is. Het past niet bij me. Dus wat we eigenlijk altijd doen is doorvragen totdat mensen zelf het inzicht krijgen van, ik heb continu naar dit probleem op deze manier gekeken. Maar als ik dit nu hoor, ervaringen hoor van andere ondernemers, een bepaald inzicht of een spiegel, dan moet ik het anders aan gaan pakken.
0: En zou je kunnen zeggen van, dit geldt voor ondernemers, maar voor de luisteraars thuis, hè, geldt misschien ook wel een beetje voor je privéleven. Dat je, als je bepaalde doelstellingen hebt, hè, dat je eigenlijk moet zeggen na een maand van, oké, hoe zit het met mijn doelstellingen? Ben ik nog op weg? Moet ik wat meer naar links, naar rechts en dergelijke? Dat zou wel een mooie leidraad zijn. Heb je veel werk?
2: Jazeker.
0: Ja?
2: Ja.
0: Heb je druk?
2: Ja, maar misschien is het leuk om even te vertellen, wat doe ik dan helemaal zo'n week, hè?
0: Wat doe je dan helemaal zo'n week?
2: Hoe ziet dat er nu
0: uit? Dat is een leuke vraag.
2: Eigenlijk spreek ik dagelijks met ondernemers. Of ik heb ze aan de lijn voor een stukje acquisitie, of om gewoon even te sparren tussentijds. Ja. Wat ik ook doe naast de maandelijkse sessies met een groep ondernemers, begeleid ik ook 1-op-1 ondernemers.
0: Ja.
2: Om ervoor te zorgen dat het niet alleen maar een interessante sessie is en dat ze een actie hebben, maar dat ze ook meehelpen, denken en organiseren hoe ze het implementeren binnen een bedrijf.
0: Moet er dan worden afgerekend bij jou per uur of per opdracht? Of hoe werkt zoiets?
2: In die MKB-adviesraad hebben we gewoon een investering. Dus heb je een jaar investering of die kan ook maandelijks betaald worden.
0: Een soort contributie?
2: Een soort van contributie, ja.
0: Maar dan mogen ze je ook na werktijd of weet ik wat bellen?
2: Dat is even afhankelijk van wat er speelt en hoeveel tijd daarin gaat zitten. Want er zijn wel situaties dat ze zeggen, joh Marcel, kijk eens even mee met ons MT. Dat loopt stroef.
0: Ja.
2: En dat ik daar maandelijks wat extra uren in stop. En dan rekenen we dat apart af.
0: Oké.
2: Maar daarnaast zit ik bij een organisatie die heet Business Coach Nederland. Daar heb ik mijn opleiding gevolgd. Daar trainen ze business coaches om register business coach te worden.
0: Ja.
2: En daar ben ik ook een van de trainers.
0: Oh, nou, dus niet saai allemaal.
2: Nee, dus als je kijkt naar mijn week, is enerzijds een stukje trainen, 1-op-1 begeleiden, de groepen begeleiden. Af en toe hou ik ook nog eens een podcast voor ondernemers.
0: Dat doe je ook.
2: Dat doe ik ook nog erbij.
0: En dat betekent dat je veel energie erin stopt.
2: Ja.
0: Dus en hoe hou jij je? Doe je nog wat in sport?
2: Het is wel grappig dat je dat zegt. Want
0: ik ben ook heel grappig. Toch?
2: Door de knie is het basketballen, dat lukt helaas niet meer.
0: Nee, maar ben je gaan britchen?
2: En toen ben ik gaan fietsen.
0: Oh, fietsen. Oh, sorry.
2: Dus als je het hebt over de regio, heerlijk. De duinen in, maar ook richting Amsterdam. Dus ieder weekend zit ik wel op de fiets.
0: Maar dat is op de racefiets?
2: Dat is op de mountainbike.
0: Op de mountainbike. En doe je dat alleen of met iemand naast je?
2: Dat doe ik meestal altijd alleen.
0: Oké. Ja. Ik heb namelijk een hekel aan me. Als twee van die racefietsers of mountainbikers naast elkaar fietsen, dan gaan ze met elkaar praten. Weet je hoe hard ze dan met elkaar praten? Dan zijn ze gewoon bijna aan het schreeuwen, maar dat hebben ze zelf niet door. Nou, dat is ook verder onzin onderwerp.
2: Ik vind het ook wel leuk om je hoofd leeg te maken. Ik hoorde je net zeggen, wat zijn je doelen? Ja. En dat je, nou, ik ben dagelijks met mijn doelen bezig. Kijken van hoe kan ik mezelf verbeteren? Hoe kan ik nog meer waarde leveren aan mijn klanten? Maar daarnaast ook van hoe kan je ontspannen?
0: Ja, en je hebt ook nog een huwelijk.
2: Ook nog?
0: Met Edith.
2: Ja, met Edith.
0: Edith, ja. En 's avonds met Edith zit u dan gezellig op het bankje naar Vandaag in Zij te kijken? Of wat doen jullie?
2: Nee, meestal kijken we een leuke serie.
0: Oh ja?
2: Ja.
0: En wat is de serie waar je nu mee bezig bent?
2: De serie, dat is een goeie, want we kijken nu op dit moment, zijn net de series afgelopen, waren een leuke Koreaanse serie.
0: Een Koreaanse serie?
2: Lekker veel actie.
0: Noord-Koreaans of Zuid-Koreaans?
2: Dat stond er niet bij.
0: We gaan weer even naar muziek toe. Of ben ik te vroeg voor de muziek, hoofdtechnische taak?
3: Ja, eigenlijk wel.
0: Zal
3: ik een vraag introduceren? Jij mag hem stellen.
0: Ja, introduceer jij de vraag.
4: Maar. Onderneem het maar. De bitterballenvraag.
0: Aha, ja, nou, zou je niet 2, maar 4 bitterballen kunnen regelen? Want we hebben echt
4: Onderneem
0: trek.
4: Het maar. De bitterballenvraag.
0: Dank je wel. De ondernemers die veranderen ook, die vergrijzen. Je krijgt allochtone ondernemers, van alle smaken hebben we dergelijke. Maar hoe blijf jij nou goed op de hoogte van alle ontwikkelingen? Wat doe je daarvoor?
2: Ja, veel lezen.
0: Ja.
2: Enerzijds boeken over leiderschap, maar anderzijds ook continu zeg maar met nieuwe zenders op de hoogte blijven.
0: Ja.
2: Verschillende netwerkgroepen, dus veel met ondernemers praten over waar
0: loop je daar niet tegenaan. Yo, het moe van. En vindt het leuk. Dat kan ook.
2: De ene week is het leuker dan de andere week.
0: Ja.
2: Maar ik vind het super interessant om te horen wat er speelt. En ook met welke oplossingen ze komen. Want ik vind het bijzonder hoe inventief ondernemers tegenwoordig zijn.
0: Je bent veel met die ondernemers bezig. Maar bijvoorbeeld, als we even naar de politiek gaan. Heb je een voorkeur voor een bepaalde politieke partij?
2: Nou,
0: een bepaalde richting?
2: Ik eigenlijk altijd wel de VVD-richting gehad. Ja. Maar afgelopen jaar op de onderste persoon gestemd. Een beetje zo van, joh, ik ben niet helemaal blij welke richting het is opgegaan.
0: Ja.
2: Omdat er eigenlijk voor ondernemers steeds meer regelgeving bij komt.
0: Ja, het zou minder worden.
2: Kosten gaan omhoog. Het wordt leven de BTW makkelijker opgemaakt.
0: Ja.
2: Dus
0: Maar als je nou nu morgen zou moeten stemmen, hè, welke politieke partij vind jij dan interessant?
2: Ik zou het bij God niet weten.
0: Maar dat is ook een heel eerlijk antwoord.
2: Op het moment heel lastig.
0: Hoe zien we jou over 5 jaar? Wat ben je dan nog steeds coach, ondernemend, adviesraad, MKB, dinges?
2: Ja, als je kijkt van, ik vind dat belangrijk, waar word je blij van?
0: Ja.
2: Om dat te blijven volgen. Ja, ja. Ik word er blij van als een ondernemer mij terugkomt van Marcel. Ik werkte 70 uur per week. Maar nu dat we aan de slag zijn gegaan, heb ik weer tijd voor mijn gezin. Mijn bedrijf draait beter dan voorheen.
0: Ja.
2: Mensen zijn hartstikke tevreden. Het werk wat ik nu doe, want ik begeleid nu 3 groepen. Ik wil over 5 jaar 30, 40 groepen in heel Nederland hebben.
0: Kijk eens aan.
2: Om ervoor te zorgen dat er nog meer ondernemers zeg maar in hun energie zitten. De dingen kunnen doen die ze willen doen. En mooie resultaten boeken.
0: Nou, dat is een mooi streven. En een nieuwe knie dan erbij.
2: En een nieuwe
0: die knie. Krijg je van ons hoor. Ja. Dat regelen we. Gerben, mogen we dan nu alsjeblieft een muziekje draaien?
3: Zeker.
0: Je hebt wat verzoekjes ingediend.
2: Ja.
0: En ik weet God niet hoe deze computer werkt. Maar volgens mij staat er nu Maroon 5 klaar.
3: Zeker, zeker.
0: En waarom deze?
2: Ja, meer op de video die erbij hoort.
0: Oh, dat is nou vervelend, zeg.
2: Het is radio, hè? Hebben we helaas niet. Maar het gevoel brengt het wel mij naar boven. Zij verrassen stellen die het huwelijksbootje intreden.
0: Zij verrassen stellen die het huwelijksbootje intreden. Nou, dames en heren, afschuwelijk huwelijk. Nee hoor, huwelijk is prachtig. Blijf verliefd. Maroon 5.

0: Ja, dames en heren, dit is het programma Onderneem het maar. En mijn naam is Rick Claus en we zitten hier gezellig te praten met Marcel Herben. En Marcel, je hebt ook dus een tijdje... was het professioneel basketbal eigenlijk?
1: Ja.
0: Een jaar lang?
1: Ja.
0: Bij de Astronauts. En was het in de Apollo-hal?
1: Dat was in de Apollo-hal, ja.
0: Ja, dat is het heiligdom van basketbal een beetje in Amsterdam natuurlijk. Daar heb je natuurlijk wel geleerd om samen te werken. Want als er wel één ding belangrijk is met basketbal, is het samenwerken.
1: Zeker.
0: Maar met jouw 1,96 meter kon je ook dunken?
1: Ja. Ja?
0: Ja, ja, dat is, vind ik wel heel knap. Vind ik wel heel goed, zeg. Ja,
1: daar is die knie wel een beetje van begeven uiteindelijk.
0: Ja, ja, daarom ben ik ook halverwege de sprong gestopt. Marcel, heb je ook nadelen in je werk, tenminste met jouw functioneren?
1: Nadelen?
0: Ja, ben je ook ergens niet goed in?
1: Oeh. Misschien waar we het net over hadden, van met 25 jaar ervaring, dan wil je nog wel eens te snel in oplossingen schieten.
0: Ja.
1: Terwijl mijn werk gaat erom dat mensen tot inzicht gaan komen en dat ik ze alles aan ga dragen.
0: Ja, dat is belangrijk. En je werkt samen, werk je helemaal alleen of heb je een team om je heen?
1: Nee, ik heb twee collega business coaches die voor mij groepen begeleiden.
0: Ja.
1: En daarnaast een hele lieve dame die voor mij wat administratieve zaken op orde brengt.
0: Oh, hoe heet ze?
1: Dat is Angelique.
0: Angelique?
1: Ja. Angelique. En zij regelt voor mij ook veel op LinkedIn. Een stukje communicatie.
0: Nou, dat was een van mijn vragen van Angelique die LinkedIn doet. Maar wat heb jij nog meer nodig om jouw doelgroep te bereiken? Dus moet jij dan, kan je dat via internet doen of via andere social media? Of moet je naar allerlei bijeenkomsten toe om je te bewijzen of om te vertellen van, maar jij bent wel nodig, Kel.
1: Zoveel mogelijk op de radio komen.
0: Heel belangrijk.
1: Heel belangrijk.
0: Nee. We kunnen deze uitzending een paar keer herhalen, hoor.
1: Heel graag. Heel graag. Nee, een netwerkbijeenkomst. Dit gaat toch om met ondernemers te praten, te kijken waar zij tegenaan lopen en relaties opbouwen. Maar LinkedIn is tegenwoordig nog steeds een heel goed medium.
0: Ja.
1: Om gewoon laagdrempelig met mensen in contact te komen. Dus, maar daarnaast ook te laten zien waar houd je je mee bezig. Dus ik vertel dagelijks verhalen op LinkedIn.
0: Oké.
1: Over mijn werk, over ondernemers, wat er speelt.
0: En als jij zo'n verhaal hebt, laat je dat dan nog door iemand controleren? Of gooi je het door AI?
1: Ik gooi het direct de ether in, kan ik niet zeggen, maar direct op LinkedIn.
0: Oké.
1: Okay. Ja.
0: Is het ook zonder taalfouten?
1: Soms zit er wel een taalfout in, inderdaad. Maar ik vind dat dat stukje authentieke verhalen vertellen, dat wordt steeds belangrijker in de tijd van AI.
0: Ja, en buiten de spotlight, of buiten je werk, ben je dan ook zo'n actieve, interessante man? Of ben je dan wat rustiger? Of, buitengewoon saai?
1: Ik
0: kan ook.
1: Enorm veel energie. Mijn vrouw zegt wel eens van, ga eens even rustig zitten.
0: Ja.
1: Dus ik ben gigantisch druk.
0: Ja. We leren je nu kennen natuurlijk.
1: Ja, zeker.
0: Ja.
1: Dus een tijdje geleden toen had ik een flinke klapper op de fiets gemaakt. 7 ribben gebroken.
0: Ja.
1: En toen moest ik al op de bank zitten.
0: Ach, wanneer genezen die fietsers toch eens van dat waanzinnige idee van, het lukt altijd maar. Ja.
1: Maar daar zit voor de rest altijd veel energie in. Dus ik haal er ook gigantisch veel energie uit om met mensen lekker hun bedrijf in te duiken en te kijken waar schuurt het, waar lopen ze tegenaan. Dus in plaats van wat je wel op netwerkbijeenkomsten vaak tegenkomt, van het gaat fantastisch met mij.
0: Ja.
1: Nou ja, het gaat overal, gaat het niet altijd fantastisch.
0: Heb je ook opdrachtgevers in de Haarlemmermeer?
1: Jazeker.
0: Heb je ook opdrachtgevers in Haarlemmermeer?
1: Zeker.
0: Ja?
1: Ja, meerdere.
0: Hoe vind je het werk in de Haarlemmermeer? In Haarlemmermeer.
1: Ik moet zeggen, de laatste weken is het wat lastiger qua verkeer.
0: Ja.
1: Dat de tunnel dicht is bij ons.
0: Ja,
1: maar voor de rest is het heerlijk dicht werken.
0: Oké. Ik zal maar zeggen, jouw werkterrein is vrij breed. Amsterdam, Haarlemmermeer, ook de Eimond.
1: Ja, zeker. De Randstad. Als je over netwerken hebt, ik zit bij OV Eimond. Ik woon in Beverwijk.
0: Ja.
1: Maar ook,
0: dus je gaat wel de tunnel onderdoor?
1: Ik ga ook
0: richting Denemarken eigenlijk. Tenminste, vind je, is er verschil tussen voor en na de tunnel? Qua mensen, qua gevoel?
1: Nee.
0: Nee?
1: Nee, nee. Niet, ja.
0: Oké, okay, nou het mag.
1: Ik merk het eigenlijk niet.
0: Jouw brein, hè? Dit is dus vrij constant in beweging.
1: Ja.
0: Ja? Maar is er ook een misverstand over jou of over jouw bedrijf, wat je iedere keer weer moet uitleggen aan mensen?
1: Nou, misschien over de adviesraad. Dat mensen denken, het zijn alleen maar adviezen die gegeven worden. Terwijl we juist mensen inzicht meegeven en zelf de mogelijkheid geven om hun problemen op te lossen. En helemaal in de tijd van AI, dan adviezen. Je hoeft maar met één druk op de knop. Je hebt allerlei adviezen. En wat je nu tegenwoordig ziet, het is een overload aan informatie, adviezen. En het maakt het uiteindelijk alleen maar lastiger om daar keuzes in te maken.
0: Ja, ik geloof dat ik het begrijp.
1: Ik heb misschien een leuke vergelijking.
0: Anekdote, maar kort, hè?
1: Ja.
0: Mandje.
1: In de winkel. Ik heb natuurlijk altijd in de retail in de winkels gewerkt. Als je daar alles vol zette, te veel keuzes, werd er geen keuze gemaakt. Ik zie tegenwoordig ook online heel veel keuze en mensen maken dan geen keuze.
0: Ja.
1: Het is de kunst om ervoor te zorgen met elkaar dat wat minder keuzes zijn, of wat duidelijke keuzes zijn. En hoe kom je daartoe? Is het met mensen te bespreken wat een weloverwogen goede beslissing is. En niet meer in je eentje te beslissen, want dan zie je nog wel eens uitstel komen.
0: Verstandige tip.
1: Ja.
0: Ja, goede tip. Die nemen we mee. Van hak op de tak springen we. We gaan nu naar een andere tak. Sporthelden. Heb jij ook voorkeur? Zijn er bepaalde sporthelden die jij enorm bewondert, sporters?
1: Daar ga ik toch wel even terug naar het verleden, naar Michael Jordan.
0: Ja.
1: Goed,
0: hè?
1: Ja, fantastisch. Maar dit is voornamelijk ook mensen denken, je hebt een talent, dus dat gaat vanzelf. Nee.
0: Heel harde werken.
1: Het is keihard werken. En dat is ook wel wat ik met ondernemers zie van denken.
0: Maar ook ze nu nog een dikke sigaar.
1: Ja, dat doet hij ook, hè? Ja, daar ga ik niet met hem in mee.
0: Maar ik wel.
1: Maar voornamelijk het een idee nastreven, je passie nastreven. Maar ondertussen ook wel continu maar bijschakelen van doe ik datgene wat uiteindelijk ook richting mijn doel is.
0: Ja.
1: Of moet ik daarin schakelen? En daar was hij echt een kei in. Maar vooral zijn werkethos. En slim sturen op datgene wat hij wilde bereiken. Dat is wel iets waar ik altijd naar kijk.
0: Oké, dus Michael Jordan. En trouwens, die film is ook fantastisch over Michael Jordan. Dat je ziet dat niet alles even zo makkelijk was en hoe het allemaal gekomen is. Kan ik u aanraden. Marcel, coach jij ook familiebedrijven?
1: Jazeker, ja.
0: Ja?
1: Ja.
0: Leuk, hè?
1: Leuke dynamiek.
0: En is dat allemaal zo mooi en romantisch, zoals we lezen in de bladen, de familiebedrijven?
1: Nee. Het is een hele andere dynamiek dan een eigenaar met een team. Absoluut.
0: Ja. Ja.
1: Een tijd geleden een ondernemer met zijn zoon begeleid.
0: Ja.
1: En daar zag je compleet totaal andere meningen.
0: Ja.
1: En daar was continu strijd over. En daardoor werden bepaalde beslissingen niet genomen.
0: En heb je ook wel eens familiebedrijven dat de zoon niet geschikt blijkt?
1: Ja.
0: En kan jij dat dan zeggen als MKB-adviesraad?
1: Dat is het mooie. Door een buitenstaander erbij te halen die geen belang heeft, wel een stukje ervaring meebrengt en ook een heldere blik. Die kan juist zeggen, maar ik zie dat dit er nodig is. Klopt dat? Ja, dat is nodig. Ik zie dat je hier meer energie van krijgt. Is het wellicht niet verstandiger om een andere stap erin te zetten?
0: Oké, dus jij kan dat gewoon klip en klaar geven, dat advies. Jij durft dat ook te zeggen.
1: Ja, dat vind ik ook mijn rol.
0: Ja.
1: Om enerzijds helderheid inzicht te geven, maar anderzijds ook die harde spiegel voor te kunnen houden. Dit is wat ik zie.
0: Oké, en we hebben tegenwoordig heel veel tv-programma's met allemaal, dat heet ze ook duiders, heten die mensen. Die gaan dan een mening geven over iets. Belachelijk rare naam, maar goed, ik vind het allemaal prima. Maar ben jij wel eens benaderd voor een tv-programma of een radioprogramma? Of van, die Marcel, daar wil wel eens wat van horen. Is niet erg als het nee is, hoor.
1: Nou, ik ben één keer bij BNR Nieuwsradio geweest. Maar dat was in verband met de outlets.
0: Oké,
1: dat was best wel wat commotie van, moet dat echt daar komen bij de stad? Ja. Maar verder nog niet.
0: Nee. En je maakt zelf een podcast?
1: Ja.
0: En wie luistert daar dan naar?
1: Dat zijn voornamelijk ondernemers.
0: Oké.
1: En ik interview ook in ondernemers wat hun drijft, waar zij tegenaan lopen, wat successen zijn, maar ook mislukkingen.
0: En heb je dan nog een leuke vraag voor een ondernemer die je nu aan jezelf kan stellen?
1: Een Nou, misschien, ik zit even te denken. Ja, wat ik wel leuk vind, is dat sommige mensen vragen wel eens, we hadden het net over, werk je hard?
0: Ja, en, werk je hard?
1: Ja, ik werk heel hard. Aan de andere kant zie ik ook wel dat, dat het niet hetzelfde is als waarde creëren. En ik zie heel veel ondernemers keihard werken,
0: ja,
1: maar niet veel verder vooruitkomen.
0: Oké, ja, en dan hebben ze jou nodig. Juist.
1: Dan is het interessant om eens met iemand te gaan praten die onafhankelijk kijkt van in wat voor patroon zit je in en wat doe je en waarom doe je dat?
0: Ja.
1: Wat zijn nu de belangrijkste zaken die jouw bedrijf vooruit helpen in plaats van continu maar de dingen blijven doen die je altijd al deed?
0: Oké. Als vrienden van vroeger, als ik die tegenkom en ik zeg, keer Marcel Herbert, nee, die ken ik van vroeger, ja. Ik zeg, wat typeert hem nou? Wat zouden ze dan zeggen? En je mag het zelf gaan zeggen, dus doe maar iets positiefs. Maar probeer eerlijk te zijn, Marcel Herben.
1: Ja, ik zit te denken, vroeger op school, ik vond het toch wel eens leuk om een scherp geintje uit te halen met een leraar.
0: Ja.
1: Er waren een Engelse leraar, die was ook Engels. Dus die sprak een beetje gebrekkig Nederlands.
0: Ja.
1: En die had het dan over... dat moet gauw gebeuren.
0: Yes.
1: Het moet gauw gebeuren.
0: Ja.
1: Maar ik ging dus even doorvragen van wat zegt u nou, wat zegt u nu? Want iedereen hoorde, het is een geil gebeuren. Dus ik denk wel dat mensen iets hebben van Marcel, die kan af en toe eens eventjes scherp...
0: ik hoorde het niet hoor, het woord geil. Ik hoorde gewoon gauw. Maar als voor alle luisteraars die dat wel horen, welkom bij de club en de podcast. Hoe vinden ze jou?
1: Bij de mkbadviesraad.nl. Nou,
0: hey, en had je vroeger ook een bijnaam?
1: Ik had vroeger de bijnaam tot mijn 18e, dat was Flappy.
0: Flappy?
1: Ja.
0: Nou, waar zou dat nou op slaan? Ja, hij heeft een koptelefoon op, dus het kan toch niet?
1: Ik had flaporen, ja? Vroeger, ja.
0: Oké, ik zie ze niet, hè?
1: Nee,
0: kun je me even afdoen, die koptelefoon? Maar nee, dames en heren, het valt allemaal reuze mee. Maar we zitten hier wel met Flappy. Toen je die leeftijd had van de jaren 16, 17, 18, wat was jouw droom? Wat wilde je worden? Was het inderdaad die profbasketballer?
1: Ja, ik was 7 dagen per week alleen met basketbal bezig. Ja.
0: Leuk hoor.
1: Ja.
0: We gaan over naar de plaat waar het om gaat. En die mag je ook weer zelf aankondigen. Want dat is belangrijk. De plaat.
2: Onderneem het maar. De plaat waar het om gaat.
0: Oké. Wil je hem zelf aankondigen? Party in the USA?
1: Ja, van Miley Cyrus. Als ik naar de tekst luister, ik word altijd blij van. Waar het ook om gaat is dat af en toe word je wel eens overdonderd met alles wat er om je heen gebeurt. En alles, het mooie van social media. Iedereen kan zeg maar het succes maken. Maar blijf bij jezelf en blijf genieten van de dingen die je doet. En je passie volgen, dan komt het goed.

0: Nou. Als je van hoge stemmetjes houdt, is het wel een geweldige plaat. We zitten hier in het laatste gedeelte van de uitzending met Marcel Herben. Dames en heren, mijn naam is Rick Claus en ik heb de eer om deze uitzendingen te presenteren. Het heet Ondernemend Maar, dus we praten ook vaak met ondernemers of mensen die iets ondernemen. Hartstikke leuk. We gaan naar de laatste vragen. Marcel, als jij een ondernemerswet zou mogen afschaffen, welke zou dat dan zijn?
1: Ja, dan moet ik direct denken aan dat ondernemers 2 jaar lang hun medewerkers moeten doorbetalen als ze ziek worden.
0: Ja, bizar.
1: Vergelijk in België, dan neemt binnen een aantal maanden neemt de overheid het over.
0: Ja.
1: Waardoor je ook veel makkelijker mensen in dienst gaat nemen. Nu spreek ik veel ondernemers en zeg, joh Marcel, ja, ik huur nog wel even iemand in of ik wacht er wat even mee, want... als ik zo meteen deze dure persoon neem en die wordt ziek, dat is direct een grote strop.
0: Ja, nou, je slaat de spijker op zijn kop. En heb ik ook in mijn leven veel mee te maken gehad. Ook met mensen die ziek waren en die zeiden, ja, ik kan wel beter worden. Maar dan moet je me even helpen, financieel.
1: Ja,
0: maar in ieder geval, dit is wel het gedeelte van waar de FNV binnenkort weer over wil staken. En een compleet Nederland wil platleggen. Omdat zij vinden dat het wel zo moet.
1: Ja.
0: Maar dat is heel raar, want we leven in een democratisch land. En de meeste stemmen gelden. En als dat gebeurt, en het zien ze niet, dan gaan ze weer staken.
1: Nou, ik sprak laatst met een ondernemer die wilde heel graag groeien. Een miljoenenbedrijf. Hij kon verdubbelen. Het probleem was, ik ga deze mensen niet aannemen. Want ik heb angst dat het niet goed gaat.
0: Ja. Nou, daar moeten we wat aan gaan doen. Dus Politiek Nederland, pak dit op. We zijn, ik wil er wel uren doorkletsen, maar we zijn aan het einde van de uitzending. Wat voor auto rij je trouwens?
1: Een Audi Q2.
0: Oh, tellen we ook goed, ja.
1: Niet zo zuinig.
0: Nee, het is ook een totaal oninteressante vraag, maar we willen je leren kennen. Dames en heren, ik hoop dat u Marcel Herben nu leert kennen. Dus als u hem ziet in Beverwijk of in Hoofddorp of in een van de andere prachtige gemeentes van Haarlemmermeer, zeg hem goeiedag en volgende week... luister dan weer naar Ondernemend Maar. Mijn naam is Rick Claus en de technische vernuftige dienst was in handen van Gerben Kessen. Gerben, hartelijk dank. Graag tot een volgende keer allemaal. Tot ziens en dank u wel voor het luisteren. Goedemiddag!

0: Onderneem het maar. Op meer radio.
1: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
0: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook?

0: goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij meer radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 2 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man van 26 die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam... vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg, dat zegt de politie. Die voegt eraan toe dat de man verdachte blijft... niet alleen van de 2 steekpartijen waarbij 2 mannen gewond raakten... maar ook van een poging daartoe. Alle 3 de aanvallen die waren in de buurt van elkaar... en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden, onder wie de kapitein, konden worden gered. De vrouw en de baby die werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, dat is niet bekendgemaakt. Er wordt steeds meer bekend over de jongen die op een school in Thailand meerdere mensen doodschoot. Hij keek online naar gewelddadige dingen en nam eerder al eens een soort luchtpuks mee naar school. De jongen schoot vrijdag eerst zijn grootouders dood en vervolgens op school nog eens 6 mensen. Daarna bracht hij zichzelf om het leven. En bij Oman lekt olie uit een vastgelopen tanker van de Russische schaduwvloot, waarmee Rusland sancties ontwijkt. Aan boord zijn zeker 800.000 vaten olie en er ligt inmiddels een kilometerslange olievlek. De tanker zakt langzaam onder water. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 in Limburg. Maar in de loop van de dag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt, later kans op wat buien in het noorden en in de middag dan weer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Met Nice and Slow. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1934. En vandaag gaan we terug naar
1: augustus
2: 1976.
0: Inderdaad, we gaan precies 50 jaar terug in de tijd. En die begonnen wij met Jesse Green en Nice and Slow. 31 juli komt de plaat nummer 1 in Nederland en 2 weken lang bovenaan. En dan wordt de eerste plaats overgenomen door de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Dat is ook de nummer 1 hit in Amerika in de maand van het jaar.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Zondagmiddag.
1: Zondagmiddag.
0: Het complete zondagmiddaggevoel.
1: De jaren 70.
0: Meer radio.
2: Augustus.
1: 1976.

0: Ronnie Sinclair samen met Ron Brandstede in Dr. Bernhard, 7 in Nederland in de maand van het jaar. En Elton John en Kiki Dee staan nummer 1 in de Engelse hitparade vanaf 24 juli, 6 weken lang bovenaan met Don't Go Breaking My Heart.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Ik ben Margot Ribbering.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Augustus 76 is de laatste maand van een prachtige zomer. Hoewel de extreme warmte komt er nauwelijks nog voor. 25 augustus is wel de warmste dag met 30 graden. Welkom de temperatuur 16 dagen nog boven de 25 graden. Er is verder veel zon, 272 uur. Er komt 15 mm regen naar beneden. Een kurkdroge zomer dus.

0: Het is een nummer van Wilbert Harrison als Let's Work Together. Maar Brian Ferry maakte er van Let's Stick Together. En dat is nummer 5 in Nederland op 28 augustus 1976. Je hoort ook Here Comes the Sun. Een cover van een nummer van George Harrison van het album Abbey Road van de Beatles. Here Comes the Sun van Steve Harley en Cockney Rebel. Die staat 10 in Engeland op 21 augustus. En op 14 augustus staat hij nummer 3 in Amerika. Paul McCartney met Let Him In.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De toestand van gemeentelijke sportvelden is door het droge weer erg slecht. Aan de kindervakantieweek wordt door 300 kinderen deelgenomen. De kindervakantieweek vindt plaats in en om de Arnobelshoeve in Hoofddorp. De raadscommissie van Economische Zaken vergadert over de aandacht van kabeltelevisie. En de eerste paal wordt geslagen voor Pax 4. En dat is de nieuwe wijk in Hoofddorp. Hier is Johnny Wakelin met Inside Air.

0: Johnny Wakelin met In Zaire. En dat nummer gaat over het gevecht van Muhammad Ali, de bokser, tegen George Foreman in Zaire. Dat gebeurde allemaal op 29 oktober 1974.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in bij Beeld en Geluid in Hilversum. En vond dit authentieke wereldnieuws uit augustus 1976.
2: We beginnen natuurlijk in Schiedam. U hoorde het al in het nieuws. Er is vannacht een vechtpartij geweest waarbij honderden mensen waren betrokken. De rellen begonnen met acties die door jongelui werden ondernomen tegen in Schiedam wonende Turken. De jongelui dachten dat een Turk verantwoordelijk was voor een steekpartij vrijdagavond tijdens een kermis. En daarom moesten andere Turken maar eens een lesje worden geleerd. Zo gaat dat in Schiedam.
3: Ergens zijn wij ook fout natuurlijk. Want, nee, zonder gekheid, dat meen ik.
4: Ja, waarom doe je dan mee?
3: Ik vind het wel interessant.
4: Welke ook vraag eigenlijk?
3: Ik heb altijd al ruzie gehad met Turken en zo. Ik vind het gewoon rare mannetjes.
5: Gisteren is bekend geworden dat in Bangladesh meer dan 1600 gevangenen zijn vrijgelaten. Dat zijn voornamelijk politieke gevangenen die gearresteerd zijn in de afgelopen 9 maanden na de val van Sheikh Mujibur Rahman. De Nederlandse journalist Peter Kuster, die al sinds december in een Bengaalse cel zit, is niet vrijgelaten. Hij zal volgende week maandag voor een militaire rechtbank moeten verschijnen. Een officiële aanklacht is nog steeds niet tegen hem ingediend.
6: Hij beschikte over buitengewoon veel informatie. En ook was hij betrokken bij het opzetten van onderwijsprogramma's voor arme boeren. Men zou die programma's kunnen noemen een soort bewustmakingsprogramma's die kennelijk nogal bedreigend zijn geweest voor de bestaande machten in Bangladesh.
7: Om 8 uur vanavond wordt in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam een manifestatie gehouden waarop de problematiek van het Waterloopplein aan de orde komt. Zoals bekend wordt de markt in verband met de bouw van het nieuwe Amsterdamse stadhuis verplaatst.
8: Ik zal u vertellen, ik schei erom. Van het mooiste stuk uit je leven gaat weg. En dan staat dit tegenover, dat komt nooit meer terug. Dat is iets wat ze nu doen, dat is een afbreuk aan het mensdom.
1: De maand van het jaar, Facebookplaat.

0: Vicky Sue Robertson met Turner Beat Around.
1: De maand van het jaar Facebookplaats.
0: Dat is inderdaad de maand van het jaar Facebookplaats. Ze staat op 10 in Amerika op 14 augustus. En dankzij Radio Veronica is dit een hit in Nederland. Cachaça Mecánica van Erasmo Carlos.

En het is Young Hearts Run Free van Candy Staten. 20 in Amerika, 21 augustus 1976. En precies 50 jaar geleden, op 28 augustus 1976... komt op 28 binnen in Nederland, Cachaça Mecánica. En dan nog door Erasmo Carlos. De volgende plaat is van David Dundas, Jeans On. En die plaat is geënt op een succesvolle commercial die hij schreef in 1976 voor de Engelse radio.

David Dundas met de commercial voor Brutus Jeans. Een succesvolle commercial dat hij besloot om er een plaat van te maken. En dat werd deze Jeans On 3 in Engeland op 7 augustus 1976.

En zo hoorde je van 50 jaar geleden David Dundas met Jeans On. Een groot hit in Nederland in de maand van het jaar. Alia Velasco uit Amsterdam komt binnen op nummer 26 in Nederland. Op 28 augustus 1976 met 5:05 p.m. En er rijden in Nederland 3.629.000 personenauto's. Een liter normale benzine, 1,06 gulden. Super, 1,09 gulden. LPG, 41 cent. En diesel, 56,5 cent. Dit is The Real Thing met You To Me Are Everything, 64 in Amerika. Op 28 augustus 1976.

0: De Engelse Real Thing staat genoteerd in Amerika op nummer 64 op 28 augustus 1976 met You to Me Are Everything.
1: De maand van het jaar.
0: Zit erop voor vandaag, aflevering 1934. En we gingen terug naar
1: augustus
2: 1976.
0: En hier is de laatste.
1: De maand van het jaar.
0: De laatste die is vandaag voor.
3: Hello, this is Bjorn from ABBA.
4: This is Benny, hello.
5: This is Frida. And this is Agnetha.
0: Inderdaad, ABBA staat genoteerd op nummer 9 in Nederland. Ze komen binnen op nummer 9 op 14 augustus. Ze zouden uiteindelijk 5 weken nummer 1 staan vanaf 4 september 1976. Straks na 3 uur veel plezier hè, met Michel Ongelin en meer Hollands.

0: het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 3 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.

0: aanvallen waren in de buurt van elkaar en werden binnen een half uur gepleegd. De verdachte en de slachtoffers kenden elkaar niet. In de haven van New York zijn een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven gekomen bij een bootongeluk. De boot waarin ze zaten sloeg gisteravond om in de buurt van Liberty Island, waarop het vrijheidsbeeld staat. 12 opvarenden onder wie de kapitein konden worden gered. De vrouw en de baby werden later door duikers uit het water gehaald en in het ziekenhuis doodverklaard. Of ze familie van elkaar zijn, is niet bekendgemaakt. In Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Bij die overval raakten de 2 bewoners van het huis gewond. De man en vrouw kregen klappen van de daders. Er ontstond een worsteling en uiteindelijk wist het stel de 2 overvallers te verjagen. Het zijn een 36-jarige man uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. In de Eredivisie heeft Feyenoord met 1-0 gewonnen van stadsgenoot Sparta. Het enige doelpunt werd gemaakt door Luciano Valente. Op dit moment zijn er 2 wedstrijden bezig. Groningen tegen Utrecht en PEC Zwolle tegen Ajax. Later vanmiddag speelt Heerenveen nog tegen Twente. Het weer zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. De loop van vanmiddag neemt vanuit het zuiden de bewolking toe. Morgen eerst bewolkt. In het noorden is er kans op wat dichte buien. In de middag breekt de zon weer door en het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer radio.
3: Meer Hollands met Michel Onklin.

0: allerbeste van eigen bodem. Iedere zondagmiddag van 3 tot 4 in Meer Hollands met Michel Onklin.
1: Ja, goedemiddag. Leuk dat je er weer bij bent bij aflevering 910 van Meer Hollands op Meer Radio. En die begonnen we met Jan Smit. Als de nacht verdwijnt. En dat was een van zijn vele zingers in 2005. Meer Hollands. Kijk er weer aan. Tom van der Hanen, je bent er weer bij. En ondergetekende Michel Onklin. Wesley Bronkhorst loopt al wat jaren mee in de muziekscène en heeft nu weer een aantrekkelijke single gemaakt. Tutti Calori!

Ja, menig huwelijk is er bijna op stuk gegaan. Want je denkt maar dat je alles mag van mij. En met deze plaat begon het grote succes van Frans Duits 18 jaar geleden. En vooral dankzij zijn optreden in het tv-programma De Zomer Voorbij. Thias is een 33-jarige zanger in Doetinchem die eind juli zijn debuutsingle maakte. Warme zomeravond lanceerde hij en wij gaan hem luisteren.

Allee, mooi hè, onze Vlaamse klassieker. Het was weer een mooie van Louis Neefs, Margrietje hoorde je. En het was in 1972 en ook in ons land een grote hit. De zomerse platen vliegen om je oren, kijk uit hoor, want hier is Jack van Lieshout met al...

0: film. Weet je nog wat jij me zei? Dat je er altijd bent als ik je nodig heb.
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Inderdaad.
1: Blauwe dag. Het is de tweede single van Suzanne en Freek, afkomstig van het studioalbum Gedeeld door ons. De single bereikte de vierde plaats in de top 40 en dat was al in 2019. Kijk uit, dames. Verlang naar jou. Want hier is Marcus in Nederland.

Dat was De Neus met Strand. En je kon wel aan de tekst horen dat het liedje uit de jaren 80 was. Klopt, dat zegt mijn kleindochter ook altijd. De Neus maakte het in 1984. En hoe zie je vandaag op de Meerwold Facebookpagina met erbij de speellijst van vandaag. En na meerdere succesvolle Nederlandstalige singles verraste Bart Keijzer de zomer met zijn nieuwe single Mami. En het vrolijke aanstekelijke nummer combineert Nederlandse pop met warme Latijn-invloeden. Ben heel benieuwd. We gaan luisteren.

Pup en het toontje, want dat kennen we natuurlijk nog. Als het om de liefde gaat, leuk hè. Sandra en Andres, en dat kwam uit 1972. En hiermee werd het duo vierde tijdens het Songfestival. Altijd leuk, een nieuwe single van Vincent met dubbel Z. Dit is Dat Ben Jij.

0: Groot.
1: Dit is Boudewijn de Groot.
0: Holland.
2: Waar kan je liggen in het zand totdat je hele lijf verbrandt? Waar kan je zuipen als een beest? Waar vind je vrienden voor elk feest? Waar kan je zwemmen als een rat? Waar word je zelfs van binnen nat? Dat is aan de rand van Nederland, dat is aan ons onvolprezen strand. Daar kan je vrijen met je vrouw, wat nergens anders mogen zou. Terwijl je kalm je krantje leest, je handen strelend om haar leest. Daar speel je poker met een vriend totdat die van ellende ging. Daar springt de randstad uit de band, dat is aan ons onvolprezen strand. Je gaat er op de brommer heen en ligt een plat tot kwart voor één. Dan ga je kijken naar een vrouw die je wel graag versieren zou. Dan krijg je ruzie met haar man die heel toevallig boksen kan. En met je tanden in je hand jok je weer verder over het strand. Dan ga je even naar een tent en als je aangeschoten bent, dan loop je met de vriendenschaar een eindje langs de boulevard. Dan komt er iemand op het idee om te gaan zwemmen in de zee. En gans door kwallen overmand ren je weer terug over het strand. Maar 's middags om een uur of vier, dan komt het toppunt van vertier. Dan komt een vriend die auto rijdt, eens kijken voor de aardigheid. Dan ga je even met hem mee een eindje rijden langs de zee. Hij rijdt wel 100 met één hand en wuift met tanden naar het strand. Dan scheur je zingend langs de straat en vindt dat alles prachtig gaat. Dan trekt je hals eenvoudig krom, je kijkt naar alle meisjes om. En vaders auto wordt vermoord, vakkundig in een boom geboord. Dan sta je morgen in de krant en wordt beroemd op het hele strand. En 's avonds op het stille strand, dan is er weer iets aan de hand. Dan komt er een geweldig feest, zoals er nooit in is geweest. Dan wordt het strandvuur opgestookt, waarop men lekker worstjes kookt. En met transistors in de hand trekt heel de troep weer naar het strand. De ene komt met flessen wijn, die smaakt verdacht veel naar azijn. De tweede komt met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in. De vierde brengt een zak patat met onderin. En daar vond gat de inhoud licht verspreid in zand van 3 kwart kilometer strand. Je danst en vrijt de hele tijd, terwijl je in een broodje bijt. En giet je never in je kop, want anders dronk je pa het op. Maar van die lading alcohol geraakt je spoedig overvol. Dan loopt de toestand uit de hand en blijf je liggen op het strand. Maar de politie arriveert voor je weer lopen hebt geleerd. Zodat je kruipende ontvlucht achter een zuil je neverlucht. Dat wordt dan een immense rel, die eindigt meestal in de cel. En is men daar eenmaal beland, dan is het weer rustig op het strand. Maar 's morgens lig je weer in het zand, doordat je hele lijf verbrandt. Dan ga je zuipen als een beest, dan zoek je vrienden voor een feest. Dan ga je zwemmen als een rat, dan word je zelfs van binnen nat. Aan de rand van Nederland, aan ons onvolprezen strand. Aan de rand van Nederland.
3: Ja, we hebben het over met Ton. Het is de oudste van vandaag. En het is het eerste wapenfeit van Boudewijn de Groot en Lennart Nijg. En Strand verscheen in juli 1964. Zal hij net als met de Engelbewaarder met zijn nieuwe single op nummer 1 van de hitparade terechtkomen? Wij gaan hem horen en beoordelen zelf. Want hier is de nieuwste van Marco Schuitmaker, Loezoe.

En van zijn album Moet Niet Zeuren was de Paul Hansen met Even Fijn Bezig Zijn. En het album stond trouwens 6 weken op de eerste plaats van de albumlijst in 1978. Dit is Tom Bijsterveld met Hier om te Vergeten.

En het was Sherry met Vang Me. Hij kwam uit 1982. Blijft toch een hele leuke plaats. Maar tot zover aflevering 910 van Meer Hollands. Dankjewel voor het luisteren. En straks de 4 uur veel plezier met Zo Zonnig. Met dank aan meneer Van Dranen. Je was er weer bij je. En we laten iedereen achter met de nieuwe van Tony. Samen met Robert van Hemert. Fisherman's Friend. Leuk. Tot volgende week. Goedemiddag. Dankjewel.

0: Een Visgraad PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van Visgraad PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 4 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Kasper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte Vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in

0: zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten twee mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond twee mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de twee bewoners gewond, maar ze wisten de twee overvallers wel te verjagen. Het weer nog, zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek.
1: Zondag, Peter Hanegraaf.

0: alles wat ik heb. Daar sluit ik me helemaal bij aan. Voor alles wat je bent. Ik geef alles.
1: Sluit me in je armen. In je armen, ga niet weg.
0: Sluit me in je armen. Zoe Levi bij Meer Radio.
2: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Heerlijk dagje in Haarlemmermeer. Het begon met bewolkt, maar inmiddels is het zonnig. Zo'n 28, 29 graden. En als ik toch een klein beetje mag klagen, ik vind het eigenlijk toch te warm. Ja, ik kan er niks aan doen. Het is, ja, als ik dan naar buiten loop, ik hoef eigenlijk helemaal geen inspanning te leveren en ik begin al te zweten. Het is niet helemaal mijn type weer, maar ik ga me doorheen slaan samen met jou en de muziek van Meer Radio. Chaka Khan is hier.

0: It feels so good, Sonique.
1: Meer radio in de zomer.
0: Vandaag weer een prachtige zomerdag. Dan krijgen we even een dipje en halverwege de week gaan we weer richting een hittegolf. En ook vandaag weer iets na 16:30 een zomers kwartiertje. En jouw zomerse suggestie kun je doorgeven via studio@meerradio.nl. Dus wat mag er wat jou betreft niet ontbreken in het zomerse kwartiertje? Geef dat door en mail dat naar studio@meerradio.nl. Het enige juiste e-mailadres om te gebruiken.

0: Het is een gevaarlijke die Tayo Cruz. Het enige wat hij gaat doen is break your heart. Meer radio halen we meer. Zometeen het zomerskwartiertje. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek. En jij kan nog steeds jouw bijdrage leveren. studio@meerradio.nl. Dus jouw favoriete zomertrack mailen naar studio@meerradio.nl. En ook Nothing But Thieves komt eraan.
1: Meer weten over een concert? Wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest? Of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag zegt Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft totdat Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kenahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Daniel Kenahan wordt gezien als een van de leiders van het Kenahan-kartel. Hij leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar in april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt door Ierland beschouwd als een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Zijn organisatie zou onder meer verantwoordelijk zijn voor de import van 1/3 van alle cocaïne die Europa wordt binnengesmokkeld. De man van 26, die gisteren werd aangehouden voor 2 steekpartijen in Rotterdam, vertoonde onbegrepen gedrag en krijgt passende zorg. Dat meldt de politie. Die voegt eraan toe dat de man wel verdachte blijft. Bij de steekpartijen raakten 2 mannen gewond. Verdachten en slachtoffers kenden elkaar niet. En in Den Haag zijn gisteravond 2 mannen opgepakt voor een woningoverval in Helmond de nacht ervoor. Het is een man van 36 uit Den Haag en een jongen van 17 uit Den Bosch. Bij de overval raakten de 2 bewoners gewond, maar ze wisten de 2 overvallers wel te verjagen. Het weer nog zonnig bij 27 graden in het noorden tot lokaal 32 graden in Limburg. Morgen eerst bewolkt en in het noorden kans op wat lichte buien. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt morgen 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Overcome, Nothing But Thieves. En zojuist is het zomerskwartiertje officieel begonnen. Een kwartier lang alleen maar zomerse muziek op Meer Radio, het station van Haarlemmermeer. Rianne die heeft gemaild voor Dante Thomas, die komt er zo dadelijk aan. Eerst de Sun Club. Fiesta mag natuurlijk niet ontbreken in het zomerskwartiertje.

vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders, die zoet zweven in mijn buik. Mijn hele leven, het is veel meer dan houden van. Het is alsof je in mijn bloed zit, ik zonder jou niet leven kan. Jouw mooie ogen doen me smelten, zet me zo in vuur en vlam. Ik voel het enkel bij jouw aanblik, ik krijg het ook van Rotterdam.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
2: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
1: Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 5 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
3: Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint het.

0: Jennifer Page scoorde een groot hit met Crush en daarna niets meer van gehoord.
1: Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel. Dit is Zo Zondag. Peter Hanegraaf.
0: Tot voor kort kwam je in delen van Duitsland op zondag geen vrachtauto's tegen. Maar dat is veranderd. Details zijn onderweg bij meer Radio Haarlemmermeer na Calvin Harris en Rihanna. Bye.

Er was een tijd dat als je door delen van Duitsland reed, dat je op zondag geen enkele vrachtauto tegenkwam. Maar dat is inmiddels veranderd. Is aangepast tot eind augustus. Kun je wel in veel delen van Duitsland op zondag vrachtauto's tegenkomen. En waar is het nou mee te maken? De droogte. Omdat er steeds minder vervoerd kan worden over waterwegen zoals de Rijn, worden er extra ritten van vrachtauto's op zondag toegestaan. Dus mocht jij nu ergens een vrachtauto tegenkomen waar je dacht, normaal gesproken mag je daar niet rijden, niet gaan toeteren, geen middelvingers opsteken. Ze mogen daar dus tijdelijk nu wel rijden. Meer radio en Elton John, Kiki D, Don't Go Breaking My Heart.

0: Het station van Haarlemmermeer, Meer Radio, Westlife en Teddy Swim staan voor je klaar. En avocadobloemen zijn hermafrodiet. Dat wist ik helemaal niet. Jawel. En ze kunnen ook nog een speciaal ander trucje. Wat voor trucje? Dat vertel ik je zo.
1: Kan je geen studieboeken meer zien? Of kijk je aan het begin van je werkdag alweer uit naar het weekend? Breek je week op woensdag met Club to Date. Kom bij de club waar Erben, Nick en Tessa je weer bijpraten om up-to-date te zijn van het laatste nieuws. Join the club. Elke woensdagavond tussen 7 en 10. Club to Date. Op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. Met een 75 meter lange zeppelin zijn vandaag metingen gedaan van de luchtkwaliteit boven delen van Nederland. De zeppelin vloog daarvoor langzaam op ongeveer 300 meter hoogte over de Veluwe. Er was allerlei meetapparatuur aan vastgemaakt. Duitse en Nederlandse onderzoekers analyseren de resultaten van de metingen van bijvoorbeeld uitlaatgassen, CO2 en fijnstof. Zo denken ze weermodellen en verwachtingen van de luchtkwaliteit te kunnen verbeteren. Spanje heeft gisteren 12 vluchten uit Italië gecontroleerd. Bijna 200 reizigers moesten hun paspoort laten zien. Spanje kondigde de controles vrijdag aan als reactie op de controles die Italië instelde voor reizigers uit Spanje. Premier Meloni van Italië vond die nodig na de bestorming van de Spaanse exclave Ceuta. In de Eredivisie heeft Ajax met 2-0 gewonnen van PEC Zwolle en Groningen won met 2-1 van Utrecht. Eerder op de middag won Feyenoord met 1-0 van stadsgenoot Sparta. De vierde wedstrijd van vandaag tussen Heerenveen en Twente is net begonnen. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.

Clive Uptown Girl. Ik ben er dus dit weekend achter gekomen dat avocadobloemen hermafrodiet zijn. Die hebben dus zowel mannelijke als vrouwelijke kenmerken. Een beetje zoals Raven van Dorst. Dat schijnt helemaal niet uniek te zijn, want bijvoorbeeld ook planten van tomaten hebben die eigenschap. Maar er is wel iets bijzonders wat die avocadobloem kan. En dat is namelijk dat ze 2 keer per dag van geslacht kan veranderen. En door die verandering onderling goed te timen, voorkomen ze dat ze zichzelf bevruchten. Dat is even knap. Voorstellen dus dat jij kan veranderen van geslacht. Dus dat je het ene moment een man bent en dan weer switcht naar een vrouw en andersom. Ja, dat zou voor mij echt veel te ingewikkeld worden. Dat kan ik niet aan. En dan zou het ook niet alleen Mr. Know-it-all zijn, maar ook Woman Know-it-all. Hou op. Nee, dat gaan we niet doen. Daddy Swims, nu op je radio.

Sam Smith, Stay With Me. Zo zondag zit erop. Vanaf 6 uur, veel plezier met Meer Magazine. En nu Nelly Furtado. Turn off the lights op Meer Radio.

0: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
1: Jouw advertentie kan overal hangen. Van buiten tot binnen. Het kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 6 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. Een natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. Anderhalf uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over het akkoord is 1,5 jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Bashar al-Assad. De Israëlische premier Netanyahu heeft een plan van president Trumps vredesraad officieel afgewezen. Netanyahu zegt dat het Israëlische leger zich pas terugtrekt uit Gaza als Hamas volledig ontwapend is. Vorige maand meldde Trump nog dat de door hem opgerichte vredesraad een historische overeenkomst had gesloten. Hamas en andere strijdgroepen zouden in Gaza de wapens neerleggen, waarna Israëlische troepen zich zouden terugtrekken. Maar na een kabinetsoverleg vandaag herhaalde Netanyahu dat het Israëlische leger in Gaza blijft tot Hamas volledig ontwapend is. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar werd afgelopen april daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 100.

0: met Nice and Slow. Goeiedag.
1: Tom van Dranen met de maand van het jaar.
0: Welkom bij deze maand van het jaar, aflevering 1934. En vandaag gaan we terug naar...
1: augustus.
2: 1976.
0: Inderdaad, we gaan precies 50 jaar terug in de tijd. En die begonnen wij met Jesse Green en Nice and Slow. 31 juli komt de plaat nummer 1 in Nederland en 2 weken lang bovenaan. En dan wordt de eerste plaats overgenomen door de Manhattans met Kiss and Say Goodbye. Dat is ook de nummer 1 hit in Amerika in de maand van het jaar.
3: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore. Because of my obligations. And the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

0: Zondagmiddag. Zondagmiddag. Het complete zondagmiddaggevoel.
1: De jaren 70.
0: Meer radio.
2: Augustus.
1: 1976.

0: Ronnie Sinclair samen met Ron Brandsteder in Dr. Bernhard, 7 in Nederland in de maand van het jaar. En Elton John en Kiki Dee staan nummer 1 in de Engelse hitparade vanaf 24 juli, 6 weken lang bovenaan met Don't Go Breaking My Heart.
1: Hoi Tom,
0: hey.
1: Ik ben Margot Ribbering.
0: Goeiedag.
1: Wat is het weer in de maand van het jaar?
0: Augustus 76 is de laatste maand van een prachtige zomer. Hoewel de extreme warmte komt er nauwelijks nog voor. 25 augustus is wel de warmste dag met 30 graden. Welkom de temperatuur 16 dagen nog boven de 25 graden. Er is verder veel zon, 272 uur. Er komt 15 mm regen naar beneden. Een kurkdroge zomer dus.

0: Het is een nummer van Wilbert Harrison als Let's Work Together. Maar Brian Ferry maakte er van Let's Stick Together. En dat is nummer 5 in Nederland op 28 augustus 1976. Je hoort ook Here Comes the Sun. Een cover van een nummer van George Harrison van het album Abbey Road van de Beatles. Here Comes the Sun van Steve Harley en Cockney Rebel. Die staat 10 in Engeland op 21 augustus. En op 14 augustus staat hij nummer 3 in Amerika. Paul McCartney met Let Him In.
1: Nieuws uit Haarlemmermeer in de maand van het jaar.
0: De toestand van gemeentelijke sportvelden is door het droge weer erg slecht. Aan de kindervakantieweek wordt door 300 kinderen deelgenomen. De kindervakantieweek vindt plaats in en om de Arnobelshoeve in Hoofddorp. De raadscommissie van Economische Zaken vergadert over de aandacht van kabeltelevisie. En de eerste paal wordt geslagen voor Pax 4. En dat is de nieuwe wijk in Hoofddorp. Hier is Johnny Wakelin met Inside Air.

0: Johnny Wakelin met In Zaire. En dat nummer gaat over het gevecht van Mohammed Ali, de bokser, tegen George Foreman in Zaire. Dat gebeurde allemaal op 29 oktober 1974.
1: Wereldnieuws in de maand van het jaar.
0: Tom Blomberg had ook het grote archief in bij Beeld en Geluid in Hilversum. En vond dit authentieke wereldnieuws uit augustus 1976.
2: We beginnen natuurlijk in Schiedam. U hoorde het al in het nieuws. Er is vannacht een vechtpartij geweest waarbij honderden mensen waren betrokken. De rellen begonnen met acties die door jongelui werden ondernomen tegen in Schiedam wonende Turken. De jongelui dachten dat een Turk verantwoordelijk was voor een steekpartij vrijdagavond tijdens een kermis. En daarom moesten andere Turken maar eens een lesje worden geleerd. Zo gaat dat in Schiedam.
3: Ergens zijn wij ook fout natuurlijk. Want, zonder gekheid, dat meen ik.
4: Ja, waarom doe je dan mee?
3: Ik vind het wel interessant.
4: Mag ik ook vragen?
3: Ik heb altijd al ruzie gehad met Turken en zo. Ik vind het gewoon rare mannetjes.
5: Gisteren is bekend geworden dat in Bangladesh meer dan 1600 gevangenen zijn vrijgelaten. Dat zijn voornamelijk politieke gevangenen die gearresteerd zijn in de afgelopen 9 maanden na de val van Sheikh Mujibur Rahman. De Nederlandse journalist Peter Kuster, die al sinds december in een Bengaalse cel zit, is niet vrijgelaten. Hij zal volgende week maandag voor een militaire rechtbank moeten verschijnen. Een officiële aanklacht is nog steeds niet tegen hem ingediend.
6: Hij beschikte over buitengewoon veel informatie. En ook was hij betrokken bij het opzetten van onderwijsprogramma's voor arme boeren. Men zou die programma's kunnen noemen een soort bewustmakingsprogramma's die kennelijk nogal bedreigend zijn geweest voor de bestaande machten in Bangladesh.
7: Om 8 uur vanavond wordt in de Mozes en Aaronkerk in Amsterdam een manifestatie gehouden waarop de problematiek van het Waterlooplein aan de orde komt. Zoals bekend wordt de markt in verband met de bouw van het nieuwe Amsterdamse stadhuis verplaatst.
8: Ik zal u vertellen, ik schei erom van het mooiste stuk uit je leven gaat weg. En dan staat dit tegenover, dat komt nooit meer terug. Dat is iets wat ze nu doen, dat is een afbreuk aan het mensdom.
1: De maand van het jaar, Facebookplaat.

0: Nicky Sue Robertson met Turner Beat Around.
1: De maand van het jaar Facebookplaat.
0: Dat is inderdaad de maand van het jaar Facebookplaat. Ze staat op 10 in Amerika op 14 augustus. En dankzij Radio Veronica is dit een hit in Nederland. Cachaça Mecánica van Erasmo Carlos.

En het is Young Hearts Run Free van Candy Staten. 20 in Amerika, 21 augustus 1976. En precies 50 jaar geleden, op 28 augustus 1976... komt op 28 binnen in Nederland Cachaça Mecánica. Een nummer door Erasmo Carlos. De volgende plaat is van David Dundas, Jeans On. En die plaat is geënt op een succesvolle commercial die hij schreef in 1976 voor de Engelse radio.

David Dundas met de commercial voor Brutus Jeans. Een succesvolle commercial dat hij besloot om er een plaat van te maken. En dat werd deze Jeans On 3 in Engeland op 7 augustus 1976.

En zo hoorde je van 50 jaar geleden David Dundas met Jeans On. Een groot hit in Nederland in de maand van het jaar. Aline Velasco uit Amsterdam komt binnen op nummer 26 in Nederland. Op 28 augustus 1976 met 5.05 p.m. En er rijden in Nederland 3.629.000 personenauto's. Een liter normale benzine, 1 gulden 6. Super, 1 gulden 9. LPG, 41 cent. En diesel, 56,5 cent. Dit is The Real Thing met You To Me Are Everything, 64 in Amerika. Op 28 augustus 1976.

0: De Engelse Real Thing en You To Me Are Everything. 64 in Amerika op 28 augustus 1976. En dat was het voor vandaag.
1: De maand van het jaar.
0: Aflevering 1934. En we gingen terug naar...
1: augustus.
2: 1976.
0: En hier is de laatste.
3: Hello, this is Bjorn from ABBA.
4: This is Benny. Hello.
5: This is Frida. And this is Agnetha.
0: Inderdaad, ABBA is hier met Dancing Queen. Nummer 9 binnen in Nederland op 14 augustus 1976. Ze zouden uiteindelijk ook op nummer 1 terechtkomen. Dat gebeurt allemaal op 4 september en ze staan 5 weken lang bovenaan. En straks na 7 uur, veel plezier met Edward Niesing. Mijn presentatie.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 7 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
2: Jasper Meijer met het NOS Journaal. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de toekomst van Russische militaire bases in Syrië. Dat melden Syrische staatsmedia. De militaire bases worden omgevormd tot gezamenlijke trainingscentra en Syrië neemt het beheer van de civiele faciliteiten over. Over dit akkoord is anderhalf jaar onderhandeld. Rusland was een belangrijke bondgenoot van de Syrische oud-dictator Assad. Bij de machtsovername in december 2024 vluchtte Assad met zijn gezin naar Rusland. Ze kregen daar asiel. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. De Ierse crimineel Daniel Kennehan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland dat hem wil vervolgen. Kennehan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kennehan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. In de Eredivisie heeft Heerenveen met 1-0 gewonnen van FC Twente. Het enige doelpunt van de wedstrijd werd kort na rust gemaakt door Luca Ooyen. Eerder vanmiddag won Ajax met 2-0 van PEC Zwolle. Groningen versloeg Utrecht met 2-1. En Feyenoord won met 1-0 van stadsgenoot Sparta. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.

Aan het begin van het programma weer een voormalige nummer 1 ergens in de wereld. En vandaag kan ik zeggen ergens in Europa. Want Desiree stond op 9 augustus nummer 1 in de hitparade van Oostenrijk. 1998. Een weekje maar, dat is bescheiden in vergelijking met de 4, 5, 6 en 8 weken aan de top die er nog komen gaan, als de tijd het toelaat. Maar eerst hartelijk welkom bij weer een nieuwe editie van De Zilveren Golf. Tot 8 uur terugkijken op en luisteren naar de muziekgeschiedenis van deze keer. 9 augustus in het verleden. Met onder meer opnamen van Good Vibrations, Dure Effe. George Harrison produceert Billy Preston. En bij de sterfdag van een van de icoon-componisten van Tamla Motown. En de trottelschijf. Zo rond 3/4 van het programma is van 2 jaar geleden, van Nederlandse bodem. Jammer dat we die draaien. Nee, helemaal niet jammer. Hoezo niet? Windjammer. Geinig, hè? En ook de verjaarskalender ligt weer open. Vorige week maar eentje, vandaag zijn het er meer. Of ik ze alle 6 haal, kijken hoe ver ik kom. Nummer 1 is er een van de 4. For Fun. Nederlandse boyband bestaande uit de soapacteurs Winston Gertjanovic, Michiel de Zeeuw, Chris Segers en Jim Geduld, die de rol van Arthur Peters speelde in Goede Tijden, Slechte Tijden van 1992 tot 1999. En met zijn muzikale soapvrienden zong hij 1 album en 3 singles vol, waarvan levenslang de grootste hit werd. Jimmy Geduld wordt vandaag 62. Hoera!

In drie grote Amerikaanse hitparades stonden ze met z'n allen in 1975. Op de eerste plaats met Jive Talking, de Bee Gees, met z'n allen. Maar in de Nederlandse hitparade, in de top 40, zowel als de megacharts, was het solist van de Bee Gees, Robin Gibb, die 1 respectievelijk 2 weken 1 stond in Nederland met Saved by the Bell. In de Western Recorder Studios in Hollywood begint Brian Wilson op 9 augustus 1966, jawel, 60 jaar geleden, aan de opname van de basistrack van Good Vibrations. Pas na 3 dagen is Brian Wilson tevreden over het geluid van het nummer. Op 24 augustus 1966 zijn Brian, Dennis en Carl Wilson, Mike Love en Al Jardine in een andere studio in Los Angeles om de vocalen op te nemen. Na zo'n 22 mixages is Brian pas een maand later tevreden over het resultaat. Nou, dit resultaat was er ook naar. In de week van 10 december 66 komt hij op 1. Bij ons haalt hij de 4e stack.

idee dat dit een wat andere versie is van What a Feeling. Hoe dan ook, Zweden, 1983. Irene Cara, What a Feeling. 6 weken lang op de nummer 1 positie daar in Zweden. En nou we toch in Zweden zijn...

Daarnet hadden we één van de vier, nu hebben we er één van de drie. Onlosmakelijk verbonden met het Songfestival van 42 jaar geleden, 1984 dus. Eén van de Harry's, Per, wordt vandaag 68.

That's the way God planned it van Billy Preston komt op 9 augustus 1969 binnen in de Nederlandse top 40. Die single is geproduceerd door George Harrison. De Amerikaanse organist zanger Billy Preston tekent op 3 april 1969 een solo contract bij Apple Records. That's the way God planned it van Billy Preston is de 12e single voor deze platenmaatschappij van de Beatles en bereikt de 17e plaats.

vliegtuig of met de ferry naar de overkant van de Noordzee. En komen terecht in 1967. Dat was nog een stoombootje, denk ik. Aan de overkant van de Noordzee, met ingang van de datum van vandaag in Engeland. San Francisco van Scott McKenzie. 4 weken lang op de eerste plek daar. En dan een droeve bericht. Gisteren, 4 jaar geleden, 9 augustus 2022... overleed in Los Angeles de Amerikaanse songwriter LeBron Dozier op 81-jarige leeftijd. Je kunt wel zeggen een icoon in de Amerikaanse muziekwereld, want hij is vooral bekend als lid van het productieteam dat hij vormde met de gebroeders Brian en Eddie Holland. Het trio was verantwoordelijk voor talloze hits van Motown-artiesten zoals The Supremes, Marvin Gaye en The Four Tops. Met name met The Supremes was hij succesvol. Hij schreef mee aan maar liefst 10 van de 12 nummers die in Amerika nummer 1 belanden, waaronder klassiekers als Baby Love en Stop in the Name of Love. Het leven van LeBron Dozier stopte op 9 augustus, 4 jaar geleden.

Na een maand hard werken in de Wisseloord Studios in Hilversum, jawel, is de Police op 9 augustus 1980 klaar met de opnames van Zenyatta Mondatta. Komt op 11 oktober 80 binnen in de Nederlandse LP Top 50 en bereikt de derde plaats. Op Zenyatta Mondatta van de Police staan onder meer de single hits Don't Stand So Close To Me en The Two.

0: met een Hilversums Nederlands tintje. Want gefabriceerd in de Wisseloord Studios in Hilversum. Van het album Zenyatta Mandata. De doe-doe-doe, de da-da-da.
1: De Zilveren Golf feliciteert.
2: Congratulations.
0: Van een van de heren van de Golden Earring, vroeger, hebben we onlangs afscheid moeten nemen. Maar de andere drie zijn er nog. Met name vandaag Rinus Gerritsen. Want die viert vandaag zijn 80ste verjaardag.

9 augustus 1946 Rinus Gerritsen van de Golden Earrings. De bassist en medecomponist van bijna alle grote hits. Is vandaag dus 80 jaar geworden. Zometeen naar de kras de knar van de verjaarskalender. Die is nog een jaartje of 4 ouder. Maar eerst even of de nummers 1 nou van dichtbij zijn of veraf. Maakt niet zo vreselijk uit. Veel uit. Veraf geldt voor deze leuke. Die we zelden meer horen. Dan naar ver weg is dat in 1976. Fox, single back.

0: is van alles te vertellen over deze Nederlandse formatie, want dat was het. Peter van Asten, Rick Beekman en Richard Dois. In de periode 77-82 waren ze actief en hadden een redelijk hit met het nummer Harbor Light. Van Asten was als muzikant bekend van de Amsterdamse groep Amsterdam. En de Bois en Beekman van Ginger Ale. Maar gezamenlijk waren ze ook grootste producenten van Nederlandse zangers, zangeressen en bands. Harbor Light, de troetelschijf van 9 augustus 1977. Windjammer.
1: Hiep, hiep, hiep, hiep. Hoera!
0: Ja, en dan zijn we toe aan de krastenknar van de verjaarskalender. En ook die is van Nederlandse bodem. Hij wordt 84, de vroegere gitarist van René en the Alligators. En samen met zijn vrouw René later verantwoordelijk voor dit werk High Time We Went. René Lodelijk wordt vandaag 84.

En voor de langst genoteerde gaan we naar onze zuiderburen. Oftewel, we gaan naar Wallonië. Precies 30 jaar geleden. 8 weken lang nummer 1 daar in hitparade voor The Fugees en Killing Me Softly. En als ik nog even met je door je heen mag blijven Oké, ik ga al. Einde van de zilvergolf. Tot volgende week.

0: buiten tot binnen. Dat kan digitaal of op papier. Maar horen ze je ook? Bij Meer Radio bieden wij de mogelijkheid om gehoord te worden. Hoe? Simpel. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl. Dan bieden wij je een uiterst aantrekkelijk tarief. Goedkoper dan je denkt. Adverteren. Je hoort het goed. Het kan ook bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 8 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal. Op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws, meer muziek, de zomer van Haarlemmermeer. Meer Radio.
0: Dit is een herhaling op Meer Radio.
3: Hey, hey.
0: Splinternieuw.
3: Hey, hey.
0: Met Jeroen Griekspoor.
3: Hey.

0: Lo-fi, indie en folk rock. Dat brengt de Amerikaanse singer-songwriter G.W. Francis. Zijn manier van zingen doet denken aan die van Bob Dylan. En je vindt het op zijn onlangs verschenen langspeler Magic River. En daarvan hoorde je Watery Road. Bedankt de collega's voor hun programma's. En intussen ben jij daar aan de andere kant van het toestel. Aanbeland bij versgeperste muziekvitamine. Oftewel splinternieuw op meer radio. Iedere week draaien we de allernieuwste muziek voor je. Gloedje nieuwe singles en verse albumtracks. En zoals gebruikelijk heb ik als tweede echte splinterdip voor je. Die nieuwe plaat waarvan je zegt, krijg nou wat. Zoiets. De splinterdip voor de komende week is een energieke poptrack van de Nederlandse indie popband Rondé. De band liet zich voor dit nummer inspireren door de iconische wereldhit Man Eater uit 82 van Daryl Hall en John Oates. Met als thema de femme fatale. Heel gevaarlijk. Een man die zichzelf onoverwinnelijk waant, ontdekt dat hij ook maar een gewone sterveling is. Hier is Oh My God.
1: Dit is de splintertip van deze week.

0: Vooral de eerste helft van dit nummer doet denken aan de samenzang van Crosby, Stills, Nash & Young. Dit Citrus Leaves. Het is een psychedelisch rocknummer van de Duitse band Smoke Master. Gemaakt in samenwerking met de eveneens psychedelische rockformatie The Miracle Seeds. West Coast geluid dus, dat je vindt op het album In The Temple. Straks iemand die zich afvraagt hoe anderen erin slagen het leven te hanteren. Ja, dat vraag ik me ook wel eens af. Maar eerst de dromerige indiepop en Dreamgaze. Dat zeg je allemaal, Jeroen. Dreamgaze, ja, het staat hier. Van het Britse duo Atmos Bloom. Ook zij kwamen met een nieuw album. Everythingness. Dat is behoorlijk veel. Waarvan je hoort, It's Enough.
1: Wordt het toch nog gezellig?

Gewoon een tragisch einde. Goed. How the fuck does everybody else manage? Het is een pijnlijke, eerlijke en kwetsbaar nummer van de Brits R&B en indie-artiest Kamal. Punt. Ja. Nee, ik bedoel, je schrijft het Kamal en dan een punt erachter. Oké. Je kon het begin dit jaar al horen, maar het staat nu ook op het gelijknamige album met zware maar herkenbare thema's zoals depressie, emotionele afhankelijkheid en desoriëntatie in het moderne leven. Gaan wij daar niet allemaal onder gebukt, vraag ik mij af. Dat is een filosofische vraag, Jeroen. Daar gaan we het nu niet over hebben. Goed uitgewerkt door deze kerel. Straks in Splinternieuw op Meer Radio, nationale en internationale nieuws. En daarvoor het dromerig neo-psychedelische popnummer She's Gone van de Franse zangeres Fabienne Del Sol. Liedsingle van haar studioalbum Indigo Red. Maar eerst energieke R&B en soul van Alex Nestor over dat spul dat de wereld draaiend schijnt te houden. Making

dinsdagavond laat Fedor Veldman je in Forgotten Faces de leukste muziek horen die je eigenlijk al lang weer was vergeten. Zoals deze.

0: 7 tot 9 op meer radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting de komende uren cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van de Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Israël verwerpt het vredesplan voor Gaza dat onder leiding van de VS werd opgesteld. Zolang Hamas niet volledig ontwapend is, trekt het Israëlische leger zich ook niet terug, zegt premier Netanyahu. De Amerikaanse president Trump kondigde vorige maand aan dat er een doorbraak was en dat zowel Israël als Hamas daarmee had ingestemd. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nibiadoma, op de slotklim. En dat was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen de opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.
3: Please put your tongue on your radio. Wait, that might be a little tingly. Don't do that, but do stick your tongue out. Keep going. Wow, you have a long tongue. Congrats.

welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw op Meer Radio. Trapt af met het nummer dat maar liefst 6 zomers op de plank lag te sudderen voordat het definitief werd afgerond en uitgebracht. Martin Garrix opende en sloot het eerste weekend van Tomorrowland 2026 af met deze track. En tijdens het festival liep U2-gitarist The Edge onverwacht het hoofdpodium op, om het nummer samen met Garrix live te debuteren. Dit was Fireflies. Straks eten we wat fruit. Altijd goed. Maar eerst een gevalletje, ook criminelen hebben liefde nodig. Oftewel Criminal Kissing van Ian Sweet. Volgens Ian, die in het echt Gillian Medford heet, is het een liefdesbrief aan het maken van impulsieve, destructieve keuzes. Van een langspeler Shiverstruck. MUZIEK

Canadese Girl Sweet Voiced. Dat het inderdaad is. Ze baseerde haar artiestennaam op gedichten van de legendarische Griekse dichteres Sappho. Nooit van gehoord. Die in haar antieke teksten regelmatig de uitdrukking Girl Sweet Voiced gebruikte. Vandaar. En je vindt het op haar langspeller Love Sweet. Dit Granberry. Dan naar de rubriek Dieren in het Nieuws. Oftewel de krachtige poptrack Animal van damesformatie Cat's Eye. Niemand minder dan de Britse superster Ed Sheeran heeft het nummer meegecomponeerd en geschreven.

Een kwetsbare en melancholische pop- en rocktrack van het Belgische popico Nova Star. En dat is het project van Joost Zwegers. Die er zelf over zegt, misschien wel het mooiste lied dat ik ooit gemaakt heb. Dat mag. Hoe dan ook, in het najaar en winter gaat de band op tournee. Voornamelijk in Nederland en België. En dit was Today, Yesterday. Dan naar Martin Jasper. Artiestennaam van Martijn Roggeveen. Hij begon zijn muzikale reis in de Amsterdamse indie scene. Zijn geluid kenmerkt zich door een combinatie van klassieke singer-songwriter-invloeden. Geïnspireerd door artiesten als Dermo Kennedy en Ben Howard. Met moderne, gepolijste pop. En zijn nieuwste dit Told You So. Dat zeg ik.

En tot zover Martin Jasper. En we zijn bijna aan het einde van het eerste uurtje van Splinternieuw. Zometeen nieuws. Maar eerst nog popduo Baby Girl. Dat kwam met de langspeler Stay Here Where It's Warm. Nou. Oké. Daarop staat dit al eerder uitgebrachte Dancing With Her.

0: Is het binnen alweer warmer dan buiten? Dan is het tijd voor slimme zonwering. Met screens, rolluiken of buitenzonwering van Ambiance Velota in Hoofddorp houd je de hitte buiten en blijft het binnen heerlijk koel. Comfort, rust en sfeer voor jouw woning. Kom langs in onze showroom in Hoofddorp. Ambiance Velota. Het grote genieten begint bij Ambiance.
1: Een visgraat PVC-vloer is een sieraad voor uw kamer. Stijlvol, onderhoudsvriendelijk en u hoort weinig contactgeluid. Bij Vloerplus weten we alles van visgraat PVC-vloeren en van het leggen. Of u nou wil klikken of lijmen, wij adviseren u graag. Vloerplus, de onbetwiste vloerenspecialist voor Haarlemmermeer. Kom kijken in onze showroom, Spaarneweg 53 in Krukius, of op vloerplus-krukius.nl.
2: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio.
3: Iedereen kan iets doen voor een ander. En dat geldt ook voor jou. Kies voor vrijwilligerswerk. Ontdek je vrijwilligerskracht op haarlemmermeervoorelkaar.nl.
2: Bowling en restaurants zetten tijd op 9 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
4: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mencik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Dit is een herhaling op Meer Radio.
5: Hey, hey.
2: Splinternieuw.
5: Hey, hey.
2: Met Jeroen Griekspoor.
5: Hey, hey, hey.
6: Hallo, hallo.
7: Hallo,
6: zitten we weer.
7: Zitten we weer, hoor.
6: Oh, even lippenstiftje op, zie ik.

Oud, maat of nieuw is dit Too Close to Heaven in de zogenaamde Soul version. Het kent een snelle Northern Soul groove in plaats van het bekende trage arrangement. En oorspronkelijk opgenomen in 1986 is het nu ook te beluisteren op de verzamelbox Atlantic Rain. The Lost Fisherman's Blues Recordings van de Wonderboys. Dat dus. Ja, vorige week hadden we even wat technische probleempjes. Dus vandaar dat we niet met presentatie waren. Ik hoorde geen muziek. Ik hoorde alleen mezelf. En dan is het lastig om te weten wanneer je moet invallen. Niet waar? Dan de splinterrip van de vorige week. Het komt van een man die begin dit jaar kwam met het album, maar op 18 september zijn volgende al laat verschijnen. Ride Lonesome gaat hij eten. Het is de nieuwe langspeler van Beck. En het voorproefje is dit mooie In the Night.

Het album Happiness Anytime wordt in 3 opeenvolgende delen uitgebracht. Dit Light the Way maakt deel uit van de eerste 4 tracks tellende EP Happiness Anytime Part 1 van Leon Bridges. En de volgende bundel verschijnt op 21 augustus. Straks het spel der liefde. Nou ja. Maar eerst, met dit nummer kiest de band rondom frontman Martin Buitenhuis, van Dikke Auto's, voor een relaxte, relativerende sound die perfect aansluit bij de zomer. Hier is wat er morgen komt.

ook een gevalletje oud, maar toch nieuw. Dit, The Game of Love, dat uitkwam in 2002. Destijds de Grammy-winnende samenwerking tussen de legendarische gitarist Carlos Santana en Michelle Branch. Ter ere van haar 25 jubileum als artiest keek ze schrijver Greg Alexander van The New Radicals lief aan. En zo kwam het tot deze lekker energieke versie onze gehoorgangetjes binnendenderde. Dus straks in Splinter Nieuwe Meer Radio. Het nationale en internationale nieuws. En daarvoor I'm Yours. Gezellig. Van de Britse trip-hop pionier Tricky. En het is de belangrijkste single van zijn studioalbum Different When It's Silent. Maar eerst een zomerse pop- en R&B-single van de Britse saxofonist en zanger Charlie Gere. In samenwerking met de Britse Indiaanse actrice en zangeres Simone Ashley maakt hij dit So Good.

0: weten over een concert, wanneer je compleet uit je dak kan gaan bij een feest of niet meer bijkomen bij stand-up comedy? Je komt er alles over te weten in Duik in het Weekend. Iedere vrijdagavond tussen 6 en 8 met Dirk-Jan Eemans op Meer Radio. Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
1: Kasper Meijer met het NOS Journaal. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. De natuurbrand vanmiddag in Wijchen in Gelderland is waarschijnlijk aangestoken. De politie is daarom op zoek naar getuigen. De brand werd rond 2 uur 's middags gemeld. 1,5 uur later was het vuur geblust. Omdat er 5 brandhaarden werden gevonden, vermoedt de politie dat het om brandstichting gaat. Eerder op de dag woedde er ook een andere, kleinere natuurbrand in Wijchen. Ook dat vuur is inmiddels uit. De Ierse crimineel Daniel Kinahan is door de Verenigde Arabische Emiraten uitgeleverd aan Ierland, dat hem wil vervolgen. Kinahan leefde 10 jaar lang openlijk in Dubai, maar afgelopen april werd hij daar gearresteerd. De 49-jarige man wordt gezien als een van de leiders van het Kinahan-kartel en was volgens Ierland een van de meest gezochte personen in de internationale georganiseerde misdaad. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Komende nacht hoopt Botink van de Zandschulp zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het op tegen de 20-jarige Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog en wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt dan 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
2: Now, here comes the music.

Welkom bij het volgende half uur van Splinternieuw. Trapt af met werk dat verschijnt op het album Pure Devotion op 7 augustus. Dat is van de week. Van het Britse elektronische duo Overmodo. Dat zijn twee broers, Tom en Ed Russell. En de track ontstond toen dichter Joan Joseph Holt een voice note naar de broers stuurde. Die hij had opgenomen tijdens het uitlaten van zijn hond. Ja. In de tekst reflecteerde Holt op de hechte broederband van Overmodo. Wat herinneringen opriep aan zijn eigen broer. Thomas Edward Holt, die in 2017, ja, op 31-jarige leeftijd een einde aan zijn leven maakte. Het nummer is dan ook opgedragen aan de nagedachtenis van Thomas. Dit Night in Shining Prada. Straks iets dat mooi zou zijn als het zou gebeuren. Ja. Maar eerst dan door Steven van Zandt, oftewel Little Steven van Bruce Springsteen's E Street Band. Geschreven en geproduceerd nummer. Dat hij schonk aan het Braziliaanse formatie Banda L9. Voor hun debuutalbum. Hey hey, we're Banda L9. Het heeft een heerlijke retro sound. Dat hoor je bij dit Indigo.

Een intieme, emotionele samenwerking tussen twee van de krachtigste soul- en R&B-stemmen uit het Verenigd Koninkrijk. Laura Mavula en Cynthia Erivo. Eerder al gebruikt bij de aftiteling van de film Drift. Nu ook losverkrijgbaar is dit It Would Be. Daarna het veelgeprezen negende studioalbum Everything I Ever Saw van The Menzingers. Daarop vinden we deze enigszins nostalgisch klinkende When She Enters My Dreams.

Met Enemy sluit Jordan Rakey een nieuw muzikaal hoofdstuk in. Hoewel de track nog steeds zijn kenmerkende soul-invloeden bevat, experimenteert hij met een meer pop-georiënteerd, catchy en ritmisch geluid. Te horen bij dit Enemy dat komt te staan op zijn aankomende studioalbum A Safe Place to Be Wild. Lijkt me niks zeg. Dat op nog even geduld AUB. 30 oktober verschijnt. Goed, ik had een binnenpretje. Maakt niet uit. Dan een energieke popsingle van de Britse singer-songwriter en model Flower of Love. Zij heet echt gewoon Joyce Sis. Maar ja, dat bekt niet. Hè? Flower of Love dus. Met In My Victoria's Secret.

En tot zover Flower of Love. Door de maaier. Oké. We zijn er bijna doorheen. Splinternieuw met de nieuwste muziek voor je oortjes. Volgende week zondag zijn we er uiteraard weer tussen 8 en 10 op meer radio. Zometeen Tom van der Aanen met heerlijke rustige muziek tijdens Nice and Slow. Wat mij betreft, dank je voor het luisteren. En de uitsmijter deze keer is de Mess I Made. Een nieuwe single van de Amerikaanse soulband Sinpol en de Broken Bones. Dag allemaal.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 10 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Demi Vollering heeft voor de 2e keer de Tour de France Femmes gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Meer radio. Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM.
2: Meer nieuws.
0: Tot 12 uur. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: Een nummer van Mike Beth, gezongen hier door Art Carfunkel voor de film Waterschapsheuvel, oftewel Watership Down. Dat was Bright Eyes uit 1979.
1: Tot 12 uur, Nice and Slow met Tom van Dranen.
0: Goedenavond, daar zijn we weer met Nice and Slow met heel veel prachtige muziek.
1: Nice and Slow, 2 van 1.
0: Wat te denken, straks een 10:30 en 2 van 1 met Nina Simone. En dadelijk krijg je nog veel meer mooie muziek tot 11 uur. We gaan zelfs door naar 11 uur tot 12 uur. Nu gaan we naar Sneller. Een nummer dat gaat over dementie. Dit is Laat het licht nog even aan. Sneller bij meer.

Jim Cliff, hij begon zijn carrière in 1969. En helaas, ook hij is niet meer onder ons. Hier is Robbie Williams met Seize the One. Zometeen krijg je ook Bette Midler, The Rose. Je hoort ook Alan Clark bij Meer Radio in Nice and Slow.

0: Jazz op maandag is een programma van Bram Schouten. Met de nieuwste releases, unieke opnames, de jazzagenda en de signature song.
1: No gal mate has got a shade on sweet Jody Brown.
0: Iedere maandagavond Jazz op maandag tussen 9 en 10 op Meer Radio. En, je weet het,
2: same time, same place, same jazz.
0: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
3: Casper Meijer met het NOS Journaal. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat hij ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van de zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Rusland en Syrië hebben een akkoord gesloten over de Russische militaire basis in Syrië, melden Syrische staatsmedia. De basis worden gezamenlijke trainingscentra en Syrië wordt verantwoordelijk voor het beheer ervan. Er moest een nieuw akkoord komen nadat het regime van de vorige Syrische president Assad viel. De basis zijn voor Rusland belangrijk voor de aanwezigheid in het Midden-Oosten. Temu Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Huez werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente Kasia Nibiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vanavond en vannacht is het droog. Wisselen opklaringen en wolken elkaar af. Het koelt vannacht af naar 12 tot 18 graden. Morgen begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door. Het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Meer radio.
0: De hele dag. Jouw nieuws- en muziekzender. Vanuit het centrum van Haarlemmermeer.
4: Meer radio. Haarlemmermeer. Nice and slow.
0: Tom van Dranen.

De Buena Vista Social Club. Oude mannen uit Cuba die bij elkaar werden gebracht door Ry Cooder. En de muzikanten die hadden een hele grote wereldhit met Chain Chain. En gingen ook nog op wereldtournee. Onder meer trouwens op in Carré in Amsterdam. Hier is Cat Stevens, Lady Durbanville. Mijn

The Boy Genius met Cool About It. En zo voor het nieuws van 11 uur, het NOS Journaal, heb ik nog eentje voor je. En daarvoor gaan we naar Amerika, in Limburg. Want daar komen ze vandaan, hè? De man van Robin Hesse. Dit is tot 11 uur. Auto, vliegtuig. Tot zo weer, naar het NOS Journaal.

0: je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 11 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Kasper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo. In de auto via DAB+. En overal op 105.5 en 106.6 FM. Nice and Slow met Tom van Dranen.

0: De Britse zanger Roger Whittaker uit 1970 met A New World in the Morning. Daar zijn we weer.
1: Tot 12 uur. Nice and Slow met Ton van Dranen.
0: Inderdaad, het is het tweede uur van Nice and Slow. Met natuurlijk straks na 11:30 Suzanne Freek voor Gerda. En dan...
1: Nice and Slow. 2 van 1.
0: Dan 2 keer Billy Joe.

0: Nice and Slow met Ton van Dranen.
1: Inderdaad, het is het tweede uur van Nice and Slow met natuurlijk straks naar 11:30 Susanne Vreek voor Gerda en dan...
0: Nice and Slow, 2 van 1.
1: Dan 2 keer Billy Joel in je radio. Maar nu gaan we terug naar een hete zomer met Peter Koelewijn.

terug naar 1984 met Kim Carnes en de Universal Song. Dit is Jake Holmes met het origineel van Voor Haar van Frans Halsema. Straks hoor je ook Julie Covington met Don't Cry For Me Argentina. En Who Loves You van Katy Perry en John Mayer samen.

Uit de tijd dat ze nog met elkaar gingen, Katy Perry en John Mayer samen. Niet met Who Loves You, maar Who You Love. En hier zitten we allemaal op te wachten. Een beetje regen op ons dak. En daarvoor gaan we terug naar 1966. Onderzin helpt het als we deze plaat draaien van The Love and Spoonful. Dit is tot 11:30. Rain on the Roof.

0: Met de showbitch, een dilemma op de zaterdag, de Jean Roulette en nog veel meer. Jaap en Max on air. Elke zaterdagavond van 8 tot 10 met Jaap Koopmans en Max Verbrugge op Meer Radio.
1: Thuis, in de auto en op je werk. Je hoort ons overal. Op 105.5 en 106.6 FM, DAB+, glasvezel en natuurlijk via meerradio.nl. Dit is Meer Radio.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De bosbrand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Het vuur rukt nu op richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Vanwege de brand hebben honderden mensen hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering in Jemen, die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productfout. Begin vorige maand stopten verschillende winkels al met de verkoop van zogenoemde squishy dumplings, toen uit onderzoek van een Belgische krant bleek dat er mogelijk kankerverwekkende stoffen in zitten. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe, waarin 4 keer de Col d'Aise werd beklommen, versloeg de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nwiadoma. Het was niet het enige Nederlandse succes deze Tour. Norena Wiebes won de groene trui voor de meeste punten en Puk Pietersen wint de bergtrui. Het weer. Vannacht is het droog. Het koelt af naar 12 tot 18 graden. Komende dag begint in het noorden bewolkt met kans op wat lichte regen. In de middag breekt de zon weer door en het wordt 20 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De hele dag, jouw nieuws- en muziekzender vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Nog een half uur, Nice and Slow, met Ton van Dranen.

0: Uiteraard, uiteraard zou ik willen zeggen, gedraaid van mijn lieve Gerda. Deze van Susanne Freek, als het oud is. Schatje, ik hou van jou tot straks, hè?
1: Nice and slow. 2 van 1.
0: Billy Joel, 2 keer. Als eerste, Just the Way You Are.

0: Een oudje van Charles de Voer gedraaid hier als Franse klassieker in Nice and Slow. En daarvoor hoorde je Billy Joel twee keer Just The Way You Are. En natuurlijk ook Piano Man. Hier is Rutje Kwad voor je.
1: De mooiste dingen kosten vaak de minste moeite. En komt geluk zo aangewaaid. Maar om de hoogtes te ervaren moet je ook de dalen voelen. En meebewegen met hoe de aarde draait.

Soms zijn het een paar woorden, maar ergens diep van binnen. Nooit gezegd, met spijt betaald. Want je wist wat je wou zeggen, maar bleef zoeken naar de zinnen.

En dat waren Rutje Kot met De Jaren Gaan Voorbij en I Will van de Beatles. En dit was het alweer. Nice and slow voor vanavond. We gaan de muzikale nacht in. Ik laat je achter met deze van Roxy Music. Een klassieker in 1982 die nummer 3 kwam in de Nederlandse hitparade. Dit is Avalon. Ik wens je goede nacht. En wel te rusten, hè.

0: Wil je echt opvallen met je bedrijf? Laat een reclame inspreken bij Meer Radio. Wij brengen je boodschap op professionele wijze naar je klanten. Elke uur als adverteerder of als programmasponsor. Stuur een mail naar sales@meerradio.nl voor meer informatie. Het is goedkoper dan je denkt. Adverteren? Je hoort het goed. Het kan bij Meer Radio. Klaus, bowling en restaurants zetten tijd op 12 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij is de windrichting cruciaal, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. Bij een aanval van Houthis in Jemen zijn 7 doden gevallen. De slachtoffers zijn 4 militairen en 3 burgers. Ook raakten 15 mensen gewond. De aanval was in de havenstad Mokka. Die stad staat onder controle van de jemenitische regering. Volgens de Houthis waren wapendepots het doelwit van de aanval. Ook een raffinaderij in Saoedi-Arabië werd aangevallen. Sinds vorige maand is het geweld weer opgeleid tussen de door Iran gesteunde Houthis en de regering van Jemen. Die wordt gesteund door Saoedi-Arabië. In Frankrijk is een onderzoek gestart naar een speelgoedstressbal nadat die ontplofte in het gezicht van een jongetje van 8. Het kind liep daarbij tweede graads brandwonden op. Volgens een Franse krant heeft de moeder aangifte gedaan en moet onderzoek nu uitwijzen of er sprake is van onopzettelijk letsel of dat het te wijten is aan een productiefout. Demi Vollering heeft voor de tweede keer de Tour de France Femme gewonnen. In de slotetappe kraakte de Nederlandse haar enige concurrente, Kasia Nyemyadoma, op de slotklim en kwam solo over de finish. Er was nog meer Nederlands succes deze Tour. Lorena Wiebes won de groene trui voor de beste sprinter en Puk Pietersen sleepte de bergtrui binnen. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt en in het noorden valt een beetje regen. In de middag is er meer zon en het wordt dan 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is Meer Radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM.

0: Bowling en restaurants zetten tijd op 1 uur. Dit is het radiostation van Haarlemmermeer. Overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer nieuws, meer muziek, meer radio.
1: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De natuurbrand in het zuiden van Spanje dreigt zich uit te breiden richting de provincie Sevilla. Zo'n 300 brandweerlieden proberen te voorkomen dat de brand de rivier de Tinto oversteekt en zich in Sevilla verspreidt. Daarbij zal de windrichting cruciaal zijn, zegt de Spaanse brandweer. Ook het leger helpt mee om het vuur te bestrijden. De brand bij de Zuid-Spaanse plaats Niebla heeft al zo'n 8000 hectare natuur verwoest. Honderden mensen hebben hun huis moeten verlaten. De kapitein van de boot die gisteren omsloeg in de buurt van het Vrijheidsbeeld in New York is gearresteerd. Hij wordt verdacht van roekeloos handelen. De politie onderzoekt ook of de vaartocht wel door een legale partij werd uitgevoerd. Bij het bootongeluk kwamen een vrouw van 27 en een baby van 5 maanden om het leven. 12 opvarenden, onder wie die kapitein, konden worden gered. Webwinkel Bol heeft 20 soorten eclipsbrillen offline gehaald. Van deze brillen was niet vast te stellen of ze aan de veiligheidseisen voldoen. In de aanloop naar de zonsverduistering van komende woensdag zag Bol dat er ineens veel meer eclipsbrillen werden aangeboden. Maar omdat zo'n bril wordt gezien als persoonlijk beschermingsmiddel, moet het aan strengere eisen voldoen. Aanbieders van de brillen moeten hun product nu eerst laten keuren. Als je zonder bescherming naar de zonsverduistering kijkt, kunnen je ogen beschadigd raken. Tellen Griekspoor is uitgeschakeld in de 8e finales van het tennistoernooi van Montreal. Hij ging met 6-3 en 6-1 hard onderuit tegen de Spanjaard Daniel Merida. Botik van de Zandschulp hoopt zich wel te plaatsen voor de kwartfinale in Montreal. Hij neemt het zometeen op tegen de Tsjech Jakub Mensik, de nummer 17 van de wereldranglijst. Het weer. Vannacht wordt het niet koeler dan 16 tot 20 graden. Morgen is het eerst bewolkt met in het noorden kans op een beetje regen. In de middag meer zon en het wordt 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Is meer radio vanuit het centrum van Haarlemmermeer. Je hoort ons thuis via glasvezel, KPN of Ziggo, in de auto via DAB+ en overal op 105.5 en 106.6 FM. Meer.